0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt de oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
3: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. In Amsterdam zijn er geen slachtoffers gevonden onder het puin na de zware explosie in een appartementsgebouw gisteren. Dat meldde de hulpdiensten. De explosie vond plaats in een fitnesscentrum. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Meerdere mensen werden ook opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Volgens Nederlandse media lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder van het gebouw. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Sounds better with you. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: sounds better with you.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Goedemorgen, 7 uur nieuws met Emiel.
4: Goedemorgen.
5: Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Een wagen met 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws. En HLN. Collega Fleur May slecht uit.
6: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over en dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
5: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PVV CDA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar in diezelfde groep. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden.
3: Dankjewel, Emiel. Je verliest op de weg nergens meer dan 5 minuten.
1: Music. Timo Pirella.
3: Goedemorgen, je bent er al vroeg bij op deze zaterdag. Dat gaan we vieren. Zometeen Bruno Mars na Anima. Dit is Hypnotized.

0: F10 in de Q-top 40. Bruno Mars en zijn zuiderse vibekes. Risk it all. Zeg, een hele goede morgen. Ik ga even zien wat er gebeurt als ik op dit knopje duw. Robert heeft hier een knopje voor mij achtergelaten. Wacht, hè. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Ah, voilà. Zeg, goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, Robert Petit-Jean die heeft de late shift gehad deze week. Dus die hebben we maar even laten uitslapen. Dat verdient hij wel. Bovendien, morgen dan is het vaderdag.
1: Goedemorgen.
0: En Robert die is papa van een heel schattig boeleke. Dus hij verdient het des te meer dit weekend om een beetje uit te slapen. Ook voor jou fijn dat je erbij bent op deze zaterdagochtend 13 juni. De temperatuur die zou vandaag een beetje de lucht in moeten gaan. Ik zie 22 graden. Met op het KMI ook een klein beetje zon. Dus dat kan niet fout gaan vandaag.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben sinds gisteravond zelf terug van Italië. Ik heb een kort tripje naar Puglia gedaan. Ik zal je besparen hoe warm het daar was. Ik wil geen jaloezie opwekken. Het enige belangrijke, het wordt een hele mooie, schone dag in ons Belgelandje.

koffietje. Een boterhammetje met choco. Zo moeilijk moet het allemaal niet zijn eigenlijk, hè. Avril Lavigne en Complicated op je zaterdagochtend. Het berichtje van Sophie uit Gent. Ook zij is gisteren teruggekomen van vakantie en moet vandaag al de baan op om pakjes uit te delen. Heel veel succes. Petra is ook al wakker. Het berichtje van Sander uit Liedekerke ook. Goedemorgen, onderweg naar mijn flexijob bij de bakker. En ik heb er echt goesting in vandaag. Zo horen we het graag, Sander. It's gonna be a beautiful day. Wees daar maar zeker van. Dit is Jelly Roll.

0: Het is aftellen. Over 2 weken, het QB House, dan openen we eigenlijk de deuren. En zometeen een hit die we daar in 2024 volledig hebben grijs gedraaid. Ik denk vanaf de seconde dat je hem gaat horen, dat je zoiets gaat hebben van amai, dat is lang geleden.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, zal al die films en series bingen?
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Taco met kip en
13: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba!
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Medimarket.
17: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
18: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
19: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
20: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: Weet je nog 2024, een mooie zomer? Toen hebben we hier nog veel naar geluisterd. Ik moet zelf altijd terugdenken aan het Q Beach House in Oostende, zo met het zonnetje op je hoofd. Cyril Stumbling in bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q. Ja,
0: in 2022 deed ze nog mee aan Junior Eurosong voor de UK, want ze is nog maar 16. Dit is Freya Sky.
1: Q Sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Dean Lewis, I hate that it's true. Ja, ik kan ofwel goedemorgen tegen jou zeggen, maar misschien ook slap wel. Heel wat mensen die in de queue hebben laten weten dat ze net klaar zijn met de nachtshift en hun bedje ingaan. En ook Kevin uit Wetteren, die gaat zo meteen slapen. Hij is wakker gebleven om de match tussen de Verenigde Staten en Paraguay te zien. Dat was blijkbaar wel de moeite. 5 goals gevallen in totaal. Het werd 4-1 voor de Verenigde Staten. En komende maandag, ja, moeten we ons al even klaarmaken, hè. Dan spelen onze Rode Duivels tegen Egypte. En ook dat wordt een zeer schoon dagje.

0: Feestje op je zaterdagochtend. Florida, Sia en Wild Ones. En zo werd het 7:30. Kort nieuws met Emiel. Ja, we zijn niet allemaal wakker gebleven om naar dat WK te kijken. Natuurlijk, alle gastlanden hebben hun openingswedstrijden gespeeld. Wat hebben we gemist vannacht?
1: Ja, het was een party in de USA vannacht, dat kon je wel zeggen, want de VS won meteen zijn openingswedstrijd tegen Paraguay en hoe. De Verenigde Staten speelden een zeer sterke eerste helft en scoorden maar liefst 3 keer. In de tweede helft was het wel allemaal wat minder. Veel balverlies bij de VS, wat slordiger ook. Even leek het ook wel nog spannend te worden toen Paraguay de 3-1 maakte. Maar uiteindelijk maakte Reina nog de 4-1 voor de VS. Voor het andere gastland, Canada dus, was het allemaal wat moeizamer. Zij speelden 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. En op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval daar. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna krijgen we geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Ja, voorzichtig zijn op de weg, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Gelukkig is het wel nog vroeg en niet zo druk op de snelwegen. Je verliest op dit moment nergens meer dan die 5 minuten.
2: Timo Pirella.

0: Guetta, Alesso, magische combinatie. Never going home tonight. Zometeen. Bij Q-Music, dat ene liedje dat je oh zo graag meezingt. Dat ene liedje dat jouw poep ook wel eens doet bewegen van links naar rechts. Als je zo in de auto zit. Dat je toch zo'n beetje kan poep schuifelen. Wel, ik moet zeggen, die hit die je gaat meezingen zometeen. Werd ook gestemd tot een van de slechtste liedjesteksten aller tijden. Beter nog, de rapper die het liedje heeft moeten inrappen, die wilde dat niet doen omdat de tekst zo slecht was. En toch ga jij dat ene liedje zometeen volledig willen meezingen. Zometeen na Teddy Swims.
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
11: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
12: Voilà, ik klap en dan eet hem.
11: Kun je het zien?
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Oh, yellow!
14: 3, 2, 1.
15: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
16: Sorteren kan je zo meteen.
17: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
18: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
17: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
19: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
20: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

Mr. Teddy Swims met zijn nieuwe koepke, een jommekeskoepke. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Het valt wel in de smaak bij veel mensen. Mr. Know-it-all, en zo wordt het 7:15 op jouw zaterdagochtend. Ik zou je graag even willen meenemen op een kleine trip terug naar de jaren 90. Want op dat moment zijn er twee Duitsers, Michael Münzing en Luca Anzilotti, beter bekend als Snap. Ze brengen op dat moment een nieuw album uit met daarop één liedje dat ze eigenlijk niet zo goed vinden. Dus ze zetten dat zo een beetje verborgen op de cd. Een beetje een verborgen track. Het staat erop, maar je kan het niet meteen vinden. Maar plots begint iedereen dat nummer te draaien in de clubs. Overal. Iedereen die kent het. Iedereen hoort het overal. Dus de platenmaatschappij zegt natuurlijk, jongens, ja, iedereen vindt dat een leuk nummer. We gaan het toch moeten uitbrengen als een hit. Maar er moet wel nog een rapstukje in komen. Anders gaan we het niet uit. Er moet een rapstukje in komen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ze schrijven zo snel een rap op een papiertje. Ze vragen rapper Turbo B om dat in te rappen. Die Turbo B die komt de studio binnen. Die leest die tekst zo eens even door. En dan zegt hij plots, yo, what is this shit? Allee, ik kan het niet zeggen natuurlijk, maar what is this? I'm not gonna rap those stupid lyrics. En dan loopt hij boos de studio uit. Maar toch wordt hij dan uiteindelijk overtuigd door een zak geld om het wel te doen. En hij vindt het tot op de dag van vandaag het meest vreselijke liedje dat hij ooit heeft moeten inrappen. Ja, vooral door die ene zin. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Ja, je kent het als waarschijnlijk zo snel bedacht. Snel op een papiertje geschreven. Eerst wat in je opkomt. En dan wordt dat opeens een wereldhit. Ja, kan zomaar gebeuren. Ook in 2026 dansen we er nog op met veel plezier. En misschien zing je de hele tekst zelfs mee. Dit is Snap, Rhythm is a Dancer bij Q Music. Goedemorgen.

vorige week even op vakantie, tot en met gisteren eigenlijk, en ik zie net dat Olivia Dean niet meer in de Q-top 40 staat. Denk ik. Man, I need. Maak dat mee, zeg. Ondertussen nog een berichtje van Lieve in de Q-app. Ze is bezig aan een stevig ontbijt. Yoghurt met verse honing. Want ze gaat zo meteen op wandeltocht. Ja, dan moet je natuurlijk stevig voorbereid zijn. Ik ben vooral ook heel benieuwd waarom jouw wekker al afliep vanochtend. Wat zijn jouw plannen op deze mooie 13 juni? De zon gaat schijnen, dus maak er wat van. Hè. Je mag ze delen in de Q-app. Ondertussen Berro

0: Sharina uit Beringen heeft mooie plannen. Ze is onderweg naar Diepenbeek om haar dochter Elisa bij de oma af te zetten, want zij gaat vandaag zelf naar Legacy Festival. Onder andere Willy Sommer staat daar op de line-up, Pat Crimson en ook Toe Fabiola zie ik. Ja, als je daar dan toch al bent, dan kan je maar beter twee keer optreden. Hè.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemorgen, 8 uur nieuws met Emiel.
7: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval, daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Collega Fleur Mees legt uit.
8: Amper 70 van haar nu, 85 zetels houdt ze nog over en dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
7: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit.
9: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
7: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
10: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
7: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar in dezelfde groep. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Nog geen files, wel de weg die afgesloten is. Je hoorde het al bij Emiel in het nieuws. Op de E403 A17 ter hoogte van Roeselaar en Rumbeke richting Brugge. Dat komt daar dus door een zwaar ongeval, dus probeer dat daar te vermijden.
11: Music. Timo Pirella.
0: Voor het geval dat jij ook al aftelt naar de zaterdagavond, boenken nu op je zaterdagochtend. Dit is Thomas Gray en Rumors.

0: 10 minuten over 8 op je zaterdagochtend met Jason Derulo en dat TikTok-hitje uit 2020, Savage Love. Robbe Petitjean, die hier normaal gezien zit op dit uur, die mag even uitslapen vandaag. Het is hem gegund, hè. Hij heeft al de hele week de late shift gedaan bij Q-Music, dus ja, vandaag mag dat even. Morgen is het trouwens ook vaderdag. En Robbe, die is ook papa van een heel schattig kindje, dus ik dacht van, ik zal het even overnemen van hem vandaag. Dan kan hij gewoon ook eens uitslapen. Hij heeft hier wel één dingetje achtergelaten in de studio. Dat is een grote knop. En natuurlijk, als ik een grote knop zie, dan moet ik daar op drukken. Dus even kijken wat er gaat gebeuren.
1: Goedemorgen.
0: Ah, goedemorgen iedereen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, niet tussen de soep en de patatten, maar misschien wel al tussen de croissants en de koffiekoeken. Wens ik jou een prachtige dag toe.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent er al vroeg bij. Het is ondertussen 7:50 en dat heeft ongetwijfeld een reden waarom dat jij al bent opgestaan dit weekend. Michael uit Lokeren die zegt, ik ben onderweg met de camion op mijn verjaardag, want het transport staat nooit stil. Oh, Michael. Een heel gelukkige verjaardag natuurlijk en maak er een topdag van. Kelly uit Tielt, die gaat naar de kapper. Dan gaat ze een outfit shoppen voor Graspop en daarna gaat ze paardrijden. Dus een busy day, zegt ze zelf. Ook daarvoor dient het weekend natuurlijk al die dingen waar je geen tijd voor hebt in de week. En dan is er ook nog Sien uit Tielt. Die gaat zo meteen voetballen. En als ze winnen, dan trakteert de coach op pannenkoeken blijkbaar. Dat is sowieso plezant en sowieso lekker. Nu, ik gok, beste Sien, dat je eigenlijk sowieso pannenkoeken gaat krijgen. Ook als hij niet wint, want ja, die heeft hij toch al moeten maken, zou je denken. Dus ja, het is niet dat hij dan geen pannenkoeken gaat geven, denk ik. Dus ook jij een heel fijne dag gewenst. Ook als je daar thuis zit, aan het klaarmaken bent, misschien om een dagje naar de zee te gaan. Er zijn veel mensen onderweg naar de kust, heb ik zo het gevoel. Het wordt een mooie dag vandaag. Geniet ervan. Zometeen dan krijg je Sabrina Carpenter. Dat is de koningin van zo het babbelen in haar liedjes. Je moet eens luisteren. Bijvoorbeeld, dit doet ze wel eens.
2: Hey man.
0: Hey man, zo dat. Taylor Swift heeft dat nu trouwens ook gedaan in haar liefste. Je moet eens luisteren.
3: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Taylor Swift.
5: Hey, it's Taylor.
4: I knew it.

0: Berichtje van Mickey zegt dat de E403 opnieuw open is in Isegem. Hij is er zelf net gepasseerd, dus dan weet je dat ook bij deze, dat je daar gewoon vlotjes voorbij kan. Call Me van Eric Prydz op de radio. Berichtje van Jelsie uit Ekeren. We zijn al onderweg naar de TGV voor ons magisch weekendje met Maarten en Dorothee. Wij en onze dochter van 4 jaar Roxanne kijken er zo hard naar uit. Ja, het wordt een topdag. Maarten en Dorothee die lopen vandaag rond in Disneyland Parijs met een hele groep luisteraars. En straks tussen 2 en 5 dan spelen ze elk uur op de radio ook een spelletje. Het is eigenlijk heel makkelijk. Ze proberen gewoon zo goed mogelijk te omschrijven welke Disney-figuur er naast hen staat. En als jij dan het juiste antwoord doorstuurt in de Q-app, dan maak je misschien kans op ook wel zelf tickets te winnen, inclusief overnachting in het Disney Hotel. Als dat niet mooi is. Straks tussen 2 en 5 hier bij Q Music. Ondertussen moet ik nog eventjes door naar iets anders. Ken je dit liedje nog? Het heet Billionaire van Bruno Mars. Ik wil het daar zo meteen even over hebben, want het heeft lang geduurd, maar de eerste biljonair bestaat nu.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Hey, ik ben Dave van Pringentik, Houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
5: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
4: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Pringentik van België.
5: Daar drinken we eentje op.
4: En nog verantwoord ook. Ching!
6: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen. Krevel.
8: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

inclusief iconische videoclip ook, die zie je op onze videostream. Sabrina Carpenter en Taste. Zeg, gisteren werd het gezegd, schiet als een raket omhoog, even in de praktijk gezet. Ja, toch bijna. Het is echt crazy wat er gebeurt. Ik weet niet of je de beurs een beetje volgt. De beurs eigenlijk, simpel uitgelegd, je kan gewoon geld steken in aandelen waardoor je eigenlijk een stukje van een bedrijf koopt. En als dat bedrijf het dan goed doet, dan wordt jouw stukje meer waard waardoor je dan geld verdient. Eigenlijk zo simpel is het. Sinds gisteren staat SpaceX ook genoteerd op de beurs. Dat is het rakettenbedrijf van Elon Musk. Het ruimtevaartbedrijf, moet je eigenlijk zeggen. En dat zorgde voor interesse. Ik moet zeggen, zeer veel interesse. Het zijn cijfers waar je niks bij kan voorstellen. Ze hebben 20% winst gemaakt op één dag. Wat dat dan betekent. SpaceX is nu 2100 miljard dollar waard op één dag. Dat is heel veel geld. En dat heeft er dan ook voor gezorgd, omdat Elon Musk, de baas, heel veel aandelen heeft, dat hij dan op één dag heel veel rijker is geworden natuurlijk. Hij is nu de eerste biljonair ter wereld. En biljoen, dat zijn 12 nulletjes. Dus dan moet je je bank-app, denk ik, op je gsm echt gewoon horizontaal houden. Ik weet niet of dat kan. Maar ja, anders krijg je dat bedrag er nooit op natuurlijk, als je die gsm gewoon vast hebt. Ja, pas natuurlijk wel ook even zelf mee als je wil gaan meebeleggen. Je moet je altijd goed even adviseren op voorhand. Want zoals een raket omhoog gaat, moet die ook altijd terug omlaag. Dus wees voorzichtig. Dit is Harry Styles.

0: deze de bevestiging. Het is wel degelijk zaterdag en tonight is gonna be a good night. Ja. Ondertussen 8:30, Serafine. Grote toernooien zoals een WK en een EK zetten mensen aan tot gokken. Waarom is dat?
1: Ja, de kansspelcommissie ziet dat het aantal spelers op die gokwebsites enorm stijgt. En dat komt natuurlijk omdat de goksector daarop inspeelt. Onder meer via reclame online, maar ook op bushokjes en langs voetbalvelden. En ze bieden ook massaal promoties aan, zodat je nog meer zou inzetten. Nieuwe gokkers zijn meestal jonge mannelijke tieners. En experten vrezen ervoor dat het aantal gokverslavingen na het WK sterk zullen toenemen. En als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De federale regering houdt amper nog 70 van de 85 zetels over. En om te besturen heb je er 76 nodig. Bij MR is het verlies het grootst. Bij de Vlaamse partijen valt het mee. En de oppositiepartijen die profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst. En ook de PS krijgt 3 extra zetels. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk ook wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden.
0: Dankjewel, Serafine. En ook nog even meegeven dat de E403 A17 ter hoogte van Roeselare-Rumbreke richting Brugge opnieuw vrij is na dat zware ongeval dat er eerder vandaag gebeurde. Maar als je zelf nog onderweg bent, houd veilig.

0: Het was de afgelopen week in Italië, het thuisland van Damiano David. En daar werd er natuurlijk niet veel over het WK gebabbeld. Ook niet veel grote schermen om op mee te kijken. Dat komt omdat Italië niet meedoet aan het wereldkampioenschap voetbal. Maar wij moeten natuurlijk wel opwarmen voor komende maandag. Dan spelen de Rode Duivels een eerste WK-match tegen Egypte. Ik kan zelf eigenlijk niet heel goed inschatten of dat een moeilijk land is om tegen te spelen, Egypte. Ik las online, maar ja, in de HLN-comments, mag je dat dan geloven, dat het geen walk in the park zou worden. Dus dat het toch niet zo makkelijk is. Maar Swat, we gaan zo meteen nog eens even de tekst oefenen. Niet van het volkslied, dat ken je waarschijnlijk wel. Of niet, ja, ik ken het eigenlijk niet. Wel van dit liedje. Het WK-anthem. Dat moet je natuurlijk wel goed kennen. Komt er zo aan.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
6: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

moeten toch de meest opgezochte lyrics van het moment zijn, denk je dan? Die, die, ego. Dale, ale, let's go. Dat zingt ze. Shakira, Burna Boy en het WK-anthem van 2026. Die, die. Zeg, dit weekend in Nederland het Best Cap Secret Festival. Toch een van de eerste festivals van het seizoen. Met bovenaan de affiche onder andere de Gorillaz. Ja, die treden daar morgenavond op. Dat gaat ongetwijfeld heel leuk worden. En gisteren zou ook de Ghanese-Amerikaanse zangeres Amare daar hebben opgetreden. Die ken je misschien van dit. Ja, was een hitje op TikTok. Maar die mevrouw die moest last minute cancelen. Wegens logistieke redenen. De organisatie natuurlijk in paniek. Oh, wie gaan we nu nog op tijd op het podium krijgen? Maar Pommelien Thijs to the rescue. Ze heeft heel snel haar agenda kunnen vrijmaken. En heeft er dan ook een heel goed optreden gegeven. En ook opvallend, ze stond dus op het podium. Waarschijnlijk zo nog net in de make-up gesprongen om er op tijd te zijn. Maar ze stond op dat podium met lange, blonde haren. Die je wel eens zouden kunnen doen denken aan knokken of... Komt er dan misschien toch nog een seizoen? We starten de ochtend goed nu met Pommelien Thijs. Dit is Erop of Eronder.

Afrojack. En dat heerlijke In My World. Als je denkt, huh? Waar blijft dat zonneke nu? De zon ging toch schijnen vandaag. Ah, wel, blijkbaar vanaf de middag zou het een beetje moeten opklaren. Of schijnt de zon bij jou wel al? Hier bij ons is het nog heel bewolkt, moet ik zeggen, op deze zaterdagochtend. Berichtje van Isabel uit Zeelen. Ze is onderweg met Quinten, haar zoontje, die 9 jaar wordt vandaag. En ze gaan een dagje in Paradisa doorbrengen. Wil je hem alsjeblieft een gelukkige verjaardag wensen? Natuurlijk wil ik dat, Isabel. Gelukkige verjaardag, Quinten. Maak er een topdag van. En ook jij, hè? Fijne zaterdag, 13 juni. Dit zijn Kings of Leon.

0: gisteren nog strak in het pak, inclusief zo een mooi strikje. Want hij was te gast op een trouwfeest. Geen idee of hij daar dan ook heeft gezongen. Het is te hopen van wel natuurlijk. Louis Capaldi en Survive. Steven uit Westende die laat weten dat het zonnetje al schijnt aan de kust. Ook Patrick uit Locristi stuurt dat. Ja, nu de rest van het land nog. Hopelijk gaat het hier ook nog zonnig worden. Zometeen één ding dat zeker is. Een hit van Ed Sheeran die de ochtend stilletjes aan opwarmt. Al moet ik op mijn woorden letten, stilletjes aan. Het gaat stevig worden. My pretty little girl. Dat is voor zometeen na het nieuws van 9 uur.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hou je van een goede ochtendshow? Q-music.
4: Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen.
5: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
3: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Goedemorgen, 9 uur nieuws met Serafien.
10: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. En gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim €320 miljoen ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij €36 miljoen winst. De E403 in Isichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Collega Cara Latré verklaart.
11: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
10: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. Eén iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
12: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde niet een keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
10: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Die hebben daar vannacht toegeslagen en hebben onder meer schoenen en ballen meegenomen. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt. Mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
0: Jee, kijk goed. Dankjewel, Serafine. Je verliest ook nog eens meer dan 5 minuten op de snelwegen.
4: Music.
0: Straks een nieuwe Q-top 40, de hitlijst die jij mee in juiste volgorde stemt. Zometeen de nummer 4 van vorige week. Eerst Etje.

0: Ingrid is vol een bak aan het kuisen. Met goede muziek is dat altijd fijn, laat ze weten. Ja, dat is waar. En ook goed nieuws, want Anja zegt dat er in Tongeren ook zon is nu. Ja, het wordt een zonnige dag, of je dat nu gelooft of niet. Het zonnetje gaat er nog doorkomen. Een heel erg goede morgen. Fijn dat je erbij bent hier bij Q Music. Het is 13 juni vandaag. Voor velen onder ons ook het moment om zo stilletjes aan in gang te schieten voor die belastingsaangifte. En dat is toch altijd wel een beetje gedoe, hè? Ik vind vooral ook echt maf hoe weinig je daar op school eigenlijk over leert. En dan moet je zo plots, als je volwassen bent, een belastingsbrief invullen. Maar misschien kan AI deze dagen ook wel een beetje helpen om op zijn minst toch al de juiste codes te geven. En wat is het allemaal eigenlijk? Ik ken er ook zeer weinig van. Maar vandaag ook in de Weekendkrant. Niet enkel jij gebruikt AI voor je belastingen. Ook de fiscus die doet dat. Ze scannen zo bijvoorbeeld jouw sociale media en dat soort dingen. En op basis daarvan zouden ze sneller een belastingscontrole kunnen doen. Nu, ik moet dat wel even nuanceren. Ze zoeken vooral verbanden. Dus bijvoorbeeld als jij al jaren werkloos zou zijn en dan plots een hele chique, dure, luxe auto koopt, ja, dan gaat die AI-bot zeggen van dag fiscus, dit is een beetje gek. Misschien moet je dit eens checken. Maar toch wel crazy, hè? 2026, AI wordt overal voor gebruikt. En gisteren was er de tweede speeldag van het WK voetbal met twee matchen op de agenda. Eentje in Guadalajara, Zuid-Korea tegen Tsjechië. Het werd daar 2-1 voor Zuid-Korea. En wel cool, de beslissende goal die werd gemaakt door een ex-Kaarse Genk-spits. Je moet eens luisteren.
1: Pike met de diepe bal. Geen buitenspel dit keer. En hier is de 2-1. Jawel, hier is de 2-1. En dan heeft hem gemaakt. Ja, daarvoor valt hij in. Dat kan hij zo goed invallen.
0: Ja, heeft de goal gemaakt. Heel cool. Bosnië tegen gastland Canada werd 1-1. En ook Amerika, de Verenigde Staten, hebben gewonnen met de 4-1. Dus dat is zeer leuk. Maandag dan spelen onze eigen Rode Duivels om 9 uur. Dat is tegen Egypte. En dan doen we allemaal zo van tous ensemble, tous ensemble. En dan gaan we allemaal supporteren, als dat niet tof is. Dit is Rihanna.

0: en Right Person, Wrong Time. Over exact 2 weken en 42 minuten heb ik de eer om het Q Beach House in Oostende te openen. Ja, dat gaan we doen met de Q Top 40 op zaterdagochtend. En dat gaat misschien wel met kleine oogjes zijn, dat kan ik al zeggen. Want de avond ervoor doen we traditioneel ook het grootste foute feestje van het land. De Foute Party in de Flanders Expo. Dat wordt heel leuk. Dat wordt, zoals de jonge mensen zeggen, lit. En vooral als jouw eigen collega misschien zo een beetje aan het zingen en aan het dansen is op het podium tijdens het voorprogramma van die grote show. Ik zal je zo meteen even uitleggen hoe je dat kan fixen. Goed, dan ben je mee.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
7: Sleep Life. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
13: Q Music. Oh,

0: liedje komt uit 2018 en ik weet nog dat dat ongeveer rond Halloween is uitgebracht. En dat was ook helemaal in de sfeer natuurlijk. Sweet But Psycho van Ava Max. Nog minder dan 2 weken. Het is echt aftellen nu naar de Foute Party, ons grote Q-feestje in Flanders Expo in Gent. Vrijdagavond 26 juni. Als je zelf nog altijd geen tickets hebt, ik zou toch proberen komen. Aan de line-up zal het in ieder geval niet liggen. Onder andere Natalia komt langs. Dat hoort meezingen van begin tot tijd. En dan zo net iets later op de avond ook dit.
1: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Rome.
0: Maar ik zou graag even helemaal naar het begin van de show willen gaan. Eigenlijk voor het begin van de show.
2: De foutste stem. Op de werkvloer.
0: Ja, want ook jij of misschien jouw collega zouden zomaar eens op dat grote podium van de Foute Party kunnen staan. Vanaf maandag zoeken Maarten en Dorothee een week lang naar de foutste stem op de werkvloer. Als jij zo'n collega hebt die wel eens van het padje durft te gaan, en dan niet alleen op het bedrijfsfeest bedoel ik, maar ook gewoon op een gemiddelde vrijdagnamiddag of zo, dan is die plek misschien wel voor jou weggelegd. Als je zo al die foute nummers helemaal van buiten kent, je bent een echt showbeest. Vorig jaar was het trouwens nog Wesley Sonck, die mocht optreden in het voorprogramma. Die heeft daar toen het Foute Anthem gezongen.
3: Wie je ook

Ja, dat foute anthem hoor je elke dag op de radio net voordat het foute uur begint. Dus de tekst die zal je ondertussen wel kennen. Alle info vind je in de Q-app en via qmusic.be. En als je gewoon wilt dansen, zo in

0: als je alleen zit, is dat altijd nog net iets leuker. En Maroon 5, She Will Be Loved. Daarmee is het 9:50 geworden. Zometeen dan gaan we dansen. Misschien ook schuifelen met de poep. Als je in de auto zit, dan doen we op muziek van Maalsmit. Eerst nog even naar het korte nieuws, Serafine. Er dreigt een staking te komen bij de brandweer. Waarom?
1: Ja, een deel van de brandweer is tegen een nieuwe hervorming die eraan zit te komen. Zo wil binnenlandminister Quentin een nieuw brandweerteam oprichten dat gespecialiseerd is in technische of erg gespecialiseerde interventies, zoals duikteams en zo. Maar de vakbonden vrezen dat het de kwaliteit en de veiligheid van de brandweer en van burgers in het gevaar brengt. Opvallend is dat de Vereniging van Vlaamse Brandweervrijwilligers wel voor die hervorming is. En dan nog een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen ballen mee en ook schoenen van topspelers Harry Kane en Jude Bellingham. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden.
0: Dankjewel, Serafine. Je verliest op de weg nergens meer dan 5 minuten. Q sounds better.

0: Ik zou bijna durven zeggen dat dit mijn eerste grote liefde was. Ik had ooit een uitgesneden kartonnen bord van Ariana Grande bij mij op mijn kot staan. Ik weet dat dat een beetje raar is. Maar wel leuk om deze nog eens terug te horen. One last time. Het is bijna 9:45 op je zaterdagochtend. Je weet wat dat betekent. Ik ga nog eens wat tickets weggeven. Al ja, ik hoor Robbe Petitjean dat hier altijd doen in de ochtend. Ik dacht, ja, dat wil ik ook wel doen. Cinema tickets uitdelen, altijd plezant. En we spelen gewoon zoals we altijd spelen. Jij kan zelf kiezen hoeveel tickets je wil. 2, 4 of 6. Je mag dat nu even doorsturen in de Q-app. Gewoon zoiets van, ik wil 6 tickets, of ik wil 4 tickets, of ik wil 2 tickets. Je mag zelf kiezen. Wel even kleine side note. Het is alles of niks. Dus als je de vraag fout beantwoordt, dan krijg je niks. Als het juist is, krijg je ze allemaal. En als je natuurlijk 6 tickets wil, ja, dan ga ik natuurlijk wel een iets moeilijkere vraag stellen. Dus het is aan jou. 2, 4 of 6. Stuur nu maar door in de Q-app.
1: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar 1 plek is niet te koop. Op het podium. 1 microfoon. 1 anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Adele, Set Fire to the Rain. We gaan nu een spelletje spelen. Je kan cinematickets winnen en je mag zelf kiezen hoeveel tickets dat zijn. 2, 4 of 6. En Seppe uit Schoten die stuurt 222. Ja, Seppe, nee, het is dus 2, 4 of 6. Allee, ja.
1: Alles of niks.
0: Dat is meteen heel ons budget voor heel het jaar erdoor. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Kimberly, die willen een ander aantal winnen. Kimberly uit Grotenbergen, goedemiddag.
2: Hey, Timo.
0: Hallo. Zeg, Kimberly, jouw radio staat volgens mij nog aan. Kan dat?
2: Oh, ik ben normaal handenvrij aan het bellen.
0: Of hoor ik mezelf? Ik hoor mezelf ergens terug, maar nu is het precies weg. Nee, ik hoor het nog altijd. Hallo, hallo.
2: Ja, wacht, ik ga eventjes de auto uitschakelen.
0: Doe maar.
2: Misschien
0: die auto's toch ook. Ja, ik denk dat het nu helemaal oké is, Kimberly. Een hele goede morgen. Maar ja, het is natuurlijk een goede reden, want je bent onderweg naar een heel belangrijke wedstrijd. Vertel eens.
2: Ja, inderdaad. Mijn dochter die gaat vandaag op jumping bij de LRV. En dat is altijd een leuke pony-samenkomst.
0: Oh, was zo schattig. En het zijn ook allemaal ponytjes, het zijn geen paarden.
2: Nee, het zijn ponies, maar pony dat is tot de 1,48 meter, dus zijn al vrij grote dieren. Veel mensen denken dat het al paarden zijn, maar dat zijn wel nog ponies.
0: Oké, groot uitgevallen ponies eigenlijk gewoon.
2: Ja, dat is voor ruiters tot 16 jaar, dus.
0: Oké, maar zo schattig.
2: Vrij groot.
0: Een leuke dag in het vooruitzicht. Ik ben blij, Kimberly. Jij wil graag hoeveel tickets winnen?
2: Ik had graag 4 tickets gewonnen.
0: Oké. Met wie zou je dan naar de bioscoop gaan?
2: Dan zouden we er een gezinsuitstapje van maken.
0: Klinkt heel gezellig. Mag de pony dan mee of moet hij thuis blijven?
2: Die gaat helaas niet in de cinema binnen mogen, denk ik.
0: Nou, we kunnen het maar proberen natuurlijk. Oké, Kimberly, ja, het spelletje heet Alles of Niks. Dat betekent dat je 1 vraag krijgt en daar hangt alles van af. Dus ik hoop dat je een beetje... Ik weet niet, in hoeverre ben je mee met het WK?
2: Ik heb daar net gehoord wat de uitslagen waren.
0: Ah ja, oké, maar zo moeilijk is het dan niet. Het is veel, veel gemakkelijker.
2: Oké.
0: Don't worry, komt goed. Hier komt jouw vraag. Het is een kleine voorbereiding op de Q-top 40 zometeen. Het WK-anthem van dit jaar heet Die Die. Dat liedje is gemaakt en gezongen door Shakira, natuurlijk. Mm-hmm. Maar in 2010 maakte Shakira ook al het WK-anthem. Welk liedje was dat toen in 2010?
2: Was dat Waka Waka?
0: Ja, helemaal goed! Super, super, super goed! Ja, het was niet zo'n moeilijke vraag, Kimberly, maar je hebt dat keigoed gedaan. En snel geantwoord.
2: Oké, super.
0: Voilà, ik wens jou een fantastische dag met alle ponies daar. Hè, tot maximum 1,60 meter. Wat is het? 1,40
2: meter?
0: 48. Doe ze allemaal de groeten en maak er een fantastisch tripje van naar de bioscoop. Bye-bye.
2: Oké, doen we dat.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van Belgisch-Nederlandse Judith. Dit is I'd Love

0: als de zon bij jou in de buurt daar al aan het schijnen is, dan is dit fantastisch om te horen. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ik laat je achter in de veilige handen en veilige armen van Liam Dert zometeen met de Q-top 40. En ik kan je al verklappen, de nummer 40, die klinkt ongeveer zo. Maar dat ga ik zo meteen aan Liam laten.
1: De ketelaren voor de Bruyne.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Koffer gestolen in Kreta?
10: Oh nee.
9: Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: En een hele goede morgen. Het is 10 uur. Het nieuws krijg je van Serafien.
12: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien, zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Zij worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zal toenemen. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quentin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig.
13: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
12: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen geviseerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. En daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de Zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden.
0: En files van 5 minuten of langer, die zijn er nu niet. Goedemorgen. Het WK voetbal vindt maar om de 4 jaar plaats. Maar het WK muziek, ja, dat hoor je elke week. Hè. In de vorm van de Q-top 40. Dat zijn de beste hits van het moment. Op basis van airplay, streaming, ook trends op sociale media. En natuurlijk jouw hartjes in de Q-app.

0: Jan Dert.
1: Ja, en dus niet met Timo Pireda, want die hoorde je daar net al vanochtend. We hebben een kleine stoelendans gedaan dit weekend. En dus gids ik jou door de 245ste editie van de Q-top 40 van vandaag zaterdag 13 juni 2026. Ja, en ook in de lijst is er een soort van stoelendans gebeurd. Weinig nummers die op dezelfde plek als vorige week staan. We gaan even samen meetellen, hè. Er zijn in totaal dus 40 nummers uiteraard. Daarvan zijn er 18 stijgers. De sterkste stijger die staat op nummer 13 trouwens. Dus dat is al 40 min 18. Er zijn ook 18 dalers. Nog eens 18 eraf. En 2 nieuwkomers. Hoeveel blijven er dan nog over? Jawel, 2 staanblijvers. Dat is echt heel weinig. Maar voor we aan de echte lijst beginnen, gaan we eerst een beetje opwarmen, hè, met de top 3 van vorige week.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Key Top 40.
1: Alex Warren stond op de laagste blok van het podium met Fever Dream.

0: vorige week nog op 2. Maar, spoiler alert, Olivia Dean staat daar straks niet meer. Ze valt uit de top 3. Dat is voor het eerst in 12 weken, dus ergens van begin maart geleden. Maar wie neemt haar plek in? Volgens Shauni uit Mol staat het WK-lied van Shakira straks op 1. Ja, daar ga ik nog niks over spoilen, hè. Als je het gisteren nog niet hebt gehoord bij Joren, dan blijft dat top secret tot iets voor 1 uur.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q Top 40.
0: En dat was Somber met Homewrecker.

vorige week werd de match dus gewonnen door Somber en deze Homewrecker. Maar de match van deze week, die moet nog beginnen, hè. En over 160 minuten ongeveer, zo lang duurt die match, weet je of Somber opnieuw kan scoren vandaag. Zometeen het startsignaal. Maar eerst moeten we nog de rode kaarten uitdelen, want deze twee zijn uitgeschakeld vandaag. Olivia Dean en Man I Need was de langst genoteerde, maar nu ligt ze eruit. En te weinig hartjes voor Fleming en Meteor deze week. Het is dus niet nodig dat ik ze straks nog eens afspeel. Ja, en nu goed en slecht nieuws voor Sienna Spyro. Ze is de langst genoteerde vandaag, 29 weken, maar ook de laatste in de rij. Die on this hill trapt de cute op 40.

0: gaat al een paar weken bergaf met dit nummer. Maar dankzij de hartjes van Caroline uit Gerardsbergen, Bijou uit Kontich en Siburn uit Isegem staat ze toch nog net in de lijst vandaag. Sienna Spyro en Die on this Hill. Al heeft ze eigenlijk gewoon van truitje gewisseld met Kamrad, die droeg vorige week nog de nummer 40. En die gaat nu weer vooruit naar 39. Je hoort hem zo meteen.
1: Mannekes, vader. Bombi is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.

0: dit was wel een beetje een schwalben, hè? Vorige week een schijnbeweging naar de laatste plaats. Om dan deze week weer te stijgen. Comrade en Be Mine. Ja, en nu stop ik even met de voetbaltermen, ik beloof het. Want naast het WK voetbal mogen we natuurlijk ook dit niet vergeten, hè?
1: Het is weekend! Woo!
0: Dankjewel, Laurien uit Opwijk, voor de reminder. Ja, de zaterdag is net begonnen. Dat is toch de mooiste dag van de week, hè? Toch? Die brengt voor elke uit Leden een dagje zee. En Maarten die gaat met zijn gezin naar de plantentuin in Meissen. Want daar vindt het Rozenfestival plaats dit weekend. Dat is blijkbaar de grootste rozenverzameling ter wereld. Dat zou het zijn. Ja, veel verschillende plannen vandaag dus. Maar ze klinken allemaal hetzelfde. Want jij start je weekend met de 40 beste hits van het moment. Met nu Suzanne en Freek.

0: eerste Taylor Swift vandaag. Op 37. En je hoort daar niet één, niet twee, maar wel drie keer in de Q-top 40 vandaag. To be continued. De Q-top 40. Zeg, wat heb jij gekregen voor je 18e verjaardag? Dat is toch een van de belangrijkste mijlpalen uit je leven, denk ik. Een verjaardag waar vaak een groot cadeau aan verbonden is. Een groot feest, een verre reis, soms zelfs een auto. Allemaal om je volwassenheid te vieren. Wel, deze week is er een man, een kersverse man dus, die voor zijn 18e verjaardag een cadeau kreeg dat nog niemand anders heeft gekregen. Maar daarvoor moeten we eerst even twee weken terug in de tijd. Naar vrijdagavond 29 mei. Je tv op VTM. En dan dit bloedstollende moment.
1: The Voice van Vlaanderen. 2026. Is.
0: Even doorspoelen, want dit duurt wel lang, deze spanning.
1: Bas!
0: Ja. Bas Serra, die wint The Voice van Vlaanderen 2026. En die heeft sindsdien geen seconde stilgezeten. Want amper een week na zijn overwinning brengt hij zijn eerste single uit. En nu, nog een week later, gebeurt dit. Nieuw.

Ja, die eerste single die komt gewoon nieuw binnen. Dus stel je even voor. Een paar weken geleden ben je nog gewoon een doodnormale bakvis van 17 jaar die zijn dagen vult met school, huiswerk en veel te veel TikTok. En plots win je de grootste zangwedstrijd van het land en kom je ook nieuw binnen in de mooiste hitlijst van het land. Het spreekt tot de verbeelding, maar het is realiteit voor Bas Serra. En tussen al die events werd de jongen dus ook nog eens man deze week. 18 kaarsen op zijn taart en als kers dit. Een eerste notering in de Q-top 40. All Because of You op nummer 36. Mooi.

Olivia Rodrigo. En Drop Dead op de dag waarop het 30 jaar geleden is dat ons land de doodstraf heeft afgeschaft. Volgens Wikipedia. Ik dacht dus dat dat al veel langer geleden was. Enfin, on a positive note, het derde album van Olivia Rodrigo is sinds gisteren uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En Drop Dead is de titelsong van dat album. Zometeen, deze in de Q-top 40.

0: Forever Young. Niet in deze akoestische versie, maar wel met de beats van DJ Licious erbij. Zo meteen op nummer 34.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
9: Ho, ho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: de nacht komt de dag natuurlijk. Dat weten de mannen van Bazaar ook, hè. Want de opvolger van deze nacht in Amsterdam heeft als titel gekregen Ooit komt er een dag te.
1: Ooit komt er een dag, dus wacht daarop me. Niemand weet hoe lang.
0: En ook uit dit nummer blijkt dat ze van onze noorderburen houden, want ze hebben samengewerkt met Sef, dat is een Nederlandse rapper. En ook met Faisal, de schoonbroer van onze Jolien Roots. En die samenwerking, ja, die zorgt ook wel voor een heel andere sound dan we van Bazaar gewoon zijn, hè. En dit, ja, dat is dan weer wel de vertrouwde sound van David Guetta samen met J-Lo. Dit is Save Me Tonight op nummer 32.

Ik weet niet of het WK voetbal er voor iets tussen zit. Maar we zijn duidelijk trotser dan ooit om Belg te zijn. Want de Q-top 40 die staat deze week vol Belgen. Maar liefst 10 van de 40. Dat is een kwart dus, hè. En nu zelfs 3 op een rij met zometeen Berre, Lost Frequencies en eerst Camille op nummer 31. Dit is Nu dat je weg bent, die doet er 3 bij.

0: kwart eeuw voor Camille. Deze week ze werd 25. En ook een kwart Q-top 40 is al voorbij.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: We begonnen met de langst genoteerde, Die on this Hill.

0: nummer 37.
1: De eerste Taylor Swift vandaag, die hoorde je op 37. De Voice van Vlaanderen, Basserra, die kwam nieuw binnen. Was voor Drop Dead van Olivia Rodrigo deze week.

Deze doet het echt goed. Plus 4 voor DJ-licious en Milo. Ja, minder nieuws was er daarnet voor de mannen van Bazaar en hun nacht in Amsterdam. 9 plaatsen eraf voor hen deze week.

0: 50.
1: Daar stonden David Guetta en J-Lo.
0: Nummer 31.
1: En net buiten de top 30, Camille en Nu dat je weg bent.

nu een domper voor Lost Frequencies, want hij verdubbelt zijn plaats deze week. Maar ja, in de Q-top 40 is dat slecht nieuws, hè. Van 15 naar 30 en zo de diepste daler. So much beauty around us.

als ik Romy uit Zottegem mag geloven. Yesterday, today, tomorrow. Ja, is dit een topnummer om op te studeren? Berre en Yesterday, Today, Tomorrow. Dat is ook goed als je Engels in het eerste middelbaar aan het leren bent of zo. Esthetica, ja, dat krijg je dan weer van Taylor Swift straks met een stukje filmgeschiedenis. Elizabeth Taylor.

0: Q-top 40.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
14: Goedemorgen, je hoort het nieuws van 11 uur met Serafien.
15: Goedemorgen. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Kent wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig.
16: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
15: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
14: Dat zijn mooie vooruitzichten. 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 40 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval daar. Op de Brusselse binnenring 12 minuten extra van Grimbergen tot Machelen. Richting Gent op de E17 7 minuten erbij tussen Desselbergen en Gentbrugge. En richting Antwerpen E19 5 minuten extra tellen tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file zou staan nu, verlies je minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
14: Ja, met zometeen de tweede nieuwe... Eerst de beats van Offenbach. Dit is Miles Away. Een heel goede morgen.
0: Nummer 28.

Dit nummer komt uit de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Ja, ik vind dat het beste nummer uit die soundtrack. En ik ben precies niet alleen, want Sienna Spyro die kreeg een pak haartjes deze week in de Q-app. Plus 9 voor Material Lover. En er is nog goed nieuws over Sienna Spyro, want na haar uitverkochte concert in de AB een paar weken terug, komt ze volgend jaar terug naar ons land, naar Vorst Nationaal. Op 16 maart is dat. Zeg, wat is jouw levensmotto? Denk er even over na. Het zou zomaar de titel van de tweede nieuwe kunnen zijn. Nieuw. Lost Frequencies en Live It All. Vrij vertaald, pluk de dag. Het is een mooi motto van Lost. En ook het geknipte nummer om de regen van deze week te vergeten. En al uit te kijken naar de temperaturen die we volgende week krijgen. Want die zien er echt mooi uit. Hier in Vilvoorde is ondertussen ook de zon beginnen schijnen. Dus dat komt goed uit bij dit nummer ook. Ik zei daarnet al dat het België boven is in de Q-top 40 deze week. Enorm veel landgenoten in de lijst. En dat wordt nu nog eens bevestigd. Hè, want net zoals vorige week zijn er twee Belgische nieuwkomers. En dat zijn ook gewoon de enige nieuwkomers. De twee nieuwkomers zijn allebei Belgen. Want na Bas Serra daarnet, nu dus Lost Frequencies en Live It All. Nieuw op nummer 26 in de lijst.

0: hartjes van Francis uit Willebroek, Fine uit Ninove en Jessie uit Hasselt voor Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, als jij hoort bij het leger der Swifties, blijf dan zeker luisteren, want ik ga je dag maken straks. Wat zeg ik? Je week. Zometeen duiken we in de vreemde obsessies van Reginald Pengsten.
1: We waren geobsedeerd.
2: Een koeienobsessie?
1: Ja, alles wat met koeien te maken.
0: Want waarom zei hij dit ooit in een interview? Zometeen meer na Maxime en Babette op 24.
3: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot. De Q Top 40, nummer 24.

0: grote kans dat je Maxime deze zomer op het marktplein van je dorp of gemeente tegenkomt. Want hij heeft gekozen voor de kleine optredens dit jaar. Van Ingelmunster over Vorselaar tot Balegem. Geen jaarmarkt of pensenkermis zonder Maxime deze zomer. Ja, je zou het hem misschien niet geven, maar ook Reggie, die is fan van de boeren buiten. Deze week deelde hij een fragment uit de oude doos op zijn Instagram van een interview waarin naar het verhaal achter de naam Milk Inc. gevraagd wordt.
1: Hoe zijn jullie op de naam Milk Inc. gekomen?
2: Ja, je kent dat. Dat begint als grap in de studio. Op een gegeven moment hadden we een paar jaar terug een koeienobsessie. We waren geobsedeerd. Alles wat met koeien te maken. We maakten zo'n eigenlijk puur trans underground platen, zeg maar. En het was wel leuk om zo'n grappige naam te hebben. Dus koeien, Milk Inc., zo is dat gekomen, bedrijfje, Milk Incorporated. Hè. Om zo'n grappige naam te hebben bij serieuze transmuziek, zo gezegd. En nu zitten we nog altijd bij die naam opgescheept. Ja.
1: Dat is wel een grappige naam.
2: Ja, dat is grappig en hij valt op.
1: Hij valt ontzettend op.
0: Ja, dus nooit bij stilgestaan, maar bij deze weet je het. Milk Inc. ontstond door de koeienobsessie van Reggie. TMI, too much information. En dit is hun medicine op 23.

0: onder het motto het nuttige aan het aangename koppelen. Want Max en Andy Grammer die maakten een kleine wereldreis om deze videoclip van The Thing I Love te filmen. Ze reizen naar Mexico, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Zometeen zetten we onze muzikale trip langs de 40 beste hits van het moment voort. Eerst eens kijken hoe het er onderweg aan toe gaat. Twee files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Wel een stevige. Op de Antwerpse ring richting Gent een uur moet je bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Antwerpen op de E19 7 minuten erbij tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je minder dan 5 minuten daar.
1: Liam Dert.
0: Officieel is het pas volgende week zomer, maar officieus is het de komende 3 minuten al zover met dit summer anthem van Another en 54 Ultra.
1: Nummer 21.

0: barbecue-lucht is nooit ver weg. Met deze van Another en 54 Ultra. Ruik je het al? En nog beter, als je zoals Davy uit Mechelen echt aan het barbecuen bent op dit moment, dan is het plaatje helemaal compleet smakelijk. En sorry aan al de rest om je te laten watertanden.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: De Top 30 begonnen we met de diepste daler. Dat was Lost Frequencies.
1: 29.
0: Drie erbij vandaag voor Berre en zijn Yesterday, Today, Tomorrow. So if you need someone, I can be someone, you can always turn to me.
1: 28.
0: Offenbach, Miles Away ging 7 plekken achteruit vandaag. En het omgekeerde voor deze van Sienna Spyro. 9 erbij voor...

Weet al van Lost Frequencies was het tweede en laatste nieuwe vandaag. Die plek was voor Elizabeth Taylor van Taylor Swift.

0: daar stond deze cool lover, Reggie en Linda Milk Inc. The Thing I Love van Max en Andy Grammer deed er 7 bij vandaag.
1: The

27. Talk to You van Another and 54 Ultra stond bovenaan de tweede helft. Ja, dus gaan we nu naar de eerste helft van het klassement. En daar staan Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dit is Tranen van Goud op nummer 20.

goud, dat is nog ver weg, maar ze bewegen zich week na week wel in de juiste richting. Weer twee erbij voor Aaron Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Goud. Het is een periode waarin er gemiddeld meer tranen vloeien dan in andere maanden. Tranen van de stress, want het is uiteraard examenmaand. Zowel in het middelbaar als in het hogere zijn de examens nu volop bezig. Lies uit Waarschoot had gisteren haar belangrijkste en moeilijkste examen. Een echt buisvak, zoals ze dat zeggen. En dus neemt ze deze voormiddag een blokpauze met de Q-top 40. De Q-top 40. Ja, en ook al zijn de examens nog maar pas begonnen, Martin, Garrix en Ed Sheeran die kregen een paar weken geleden al hun rapport. En dat mocht gezien worden, want dat was een 10 op 10 in Repeat of Niet. Het was eigenlijk voor niemand een verrassing, want hun song heet ook gewoon Repeat It. Manifesten noemen ze dat. Zometeen op 19 in de Q-top 40.

0: Adrie en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

daarvoor staat de R op de versnellingspook in je auto. Het is niet rewind, het is niet repeat, maar wel reverse. Ik zou het alleszins niet aan Martin Garrix moeten vragen, want die man die heeft gewoon geen rijbewijs. En hij heeft dat eigenlijk ook nooit nodig gehad. Want nog voor zijn 18 jaar kon hij zich al een privéjet veroorloven. Intussen is Martin Garrix 30 en hij heeft toch lessen genomen. Niet voor de auto, maar wel gewoon voor zijn privéjet. Martin Garrix die is vlieglessen aan het volgen. Onder het motto Go Big or Go Home zeker. En ook de volgende artiest is geen carboy, want Cameron Whitcomb die rijdt het liefst met de motto. Hij heeft een Harley Davidson en cruist daarmee rond. Weinig angsten dus, al vertelt hij in dit nummer iets anders. Kingdom

somebody else. Kygo, Khalid en Griffin gaan 12 plekken omhoog vandaag. En toch niet de sterkste stijger, want die hoor je pas na 12 uur. En nog later deze middag Maarten en Dorothy bij Q. Ja, en nee, ik ben niet in de war. Ik weet wel degelijk dat het weekend is. En toch ga je Maarten en Do horen, live vanuit Disneyland. Ze zijn daar met heel wat luisteraars die afgelopen week een weekend Disneyland wonnen in de ochtendshow. Maar ik heb mij laten vertellen dat ze nog een paar weekends op overschot hebben. En die kan je straks winnen bij Q vanaf 2 uur. Nu hoor je nog de Q-top 40 met ook een vleugje Disney-magie. Want dit nummer zou recht uit de film Coco kunnen komen. Die zich afspeelt in Mexico. Ja, de mooiste Disney-film vind ik zelf. Als je hem nog niet kent, zoek hem zeker op. Dit is Bruno Mars en Risk It All op nummer 15 deze week.

0: op 14 Rumours van Thomas Gray. En de geruchten zijn waar. Over minder dan 5 minuten begint de finale van de Q-top 40. Blijft Somber op 1 of is het toch Shakira die met haar WK-lied de winst binnenkomt straks? Ja, en niet te vergeten, dit nummer van Shakira stond ook al op 1, hè? Na 12 uur ook die heerlijke herwerking van deze van Faithless met Bebe Rexha. En de Bausa haalt zijn hoogste positie tot nu toe. Dat is voor straks na het nieuws van 12 uur.
1: De Q-top 40.
2: What did you steal?
3: Secrets.
1: Vanaf 10 juni.
4: The human race cannot accept what we know.
1: Steven Spielberg.
5: If you do this, there's no undoing it.
6: This is Disclosure Day.
1: Disclosure Day. In de bioscoop.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
8: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: 12 uur, een heel goede middag. Serafien met het nieuws.
10: Goedemiddag. Er komen op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie vanaf december. Dat heeft bevoegd minister Genee beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt de kustreddingsdienst.
11: Mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
10: Als je een duik wil nemen in het water, let dan wel op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. In tochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden.
0: Twee files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. Die lange file staat daar nog altijd. Een uur en 5 minuten door een ongeval verlies je tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Antwerpen op de E19. 7 minuten erbij tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten nu.
1: Liam Dert.
0: Goedemiddag. Je luistert de finale van... En die begint met de sterkste stijger. 14 erbij voor Meteor.
1: Nummer 13.
12: Hey, ik ben Meteor en dit is de Q-top 40.
13: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Q-top 40 vol Belgen deze week. Maar dit was wel de beste. Meteor die ging van 27 naar 13. En daarmee is hij ook de sterkste stijger. Al is het misschien binnenkort Meteor. Want Meteor die is op dit moment op vakantie in Griekenland met zijn lief Céline Van Ooytsel. Maar zijn dubbele pet op, want hij is daar blijkbaar ook op schrijfkamp. En dus kunnen we misschien dit soort Grieks gejangel verwachten op zijn volgende album. De Q-top 40. We staan nog maar aan het begin van het weekend. En dat start je zoals elke zaterdag met de Q-top 40. De 40 beste hits van het moment net na elkaar. Gerangschikt op basis van airplay, streaming, trends op sociale media en vooral natuurlijk jouw hartjes in de Q-app. Die kan je nu ook al gerust uitdelen, hè? En dan worden die meegeteld voor de Q-top 40 van volgende week. Wat is de beste manier om het weekend in te gaan? Al fluitend, en dat heeft Bruno Mars ook begrepen. Dit is I Just Might op 12.

0: plus 7 voor Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Hold your horses, want de Q-topschijf komt eraan. Na dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Daar stond Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi.
2: Het zijn al.
0: Een tackle voor Martin Garrix en Ed Sheeran, min 6.
1: 18.
0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
2: Ask me how it goes, say I'm fine. Just another day in the kingdom of fear.
1: Nummer 17.
0: En het meest positieve nummer van de lijst ging wel in het rood. 3 verlies voor I'm Good.
2: So

0: zeker geen exit, wel langs de grote poort naar binnen.
1: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: De sterkste stijger.
1: Het voelt op alles, samen, samen zijn het draadje.
0: Was nooduitgang van Meteor.
2: 12.
0: Op die plek hoorde je I Just Might van Bruno Mars.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan stond net niet in de top 10. En voor we aan die top 10 beginnen, ga ik heel wat mensen blij maken.
1: De Q-topschijf.
0: En ik bedoel echt, maar echt heel veel mensen. Want zowel iedereen die zich Swiftie noemt, als iedereen die fan is van Disney-films, die gaat nu heel gelukkig worden. Dat zijn volgens mij toch wel twee heel grote groepen samen. Maar waarom dan? Ja, wel, het nummer dat je deze week het vaakst zal horen bij Q is de nieuwe van Taylor Swift, die ook de soundtrack van de nieuwe Toy Story-film is. Taylor Swift en Toy Story die hebben de initiale TS gemeen, maar het gaat veel verder dan dat. Want Taylor Swift is opgegroeid met de films van Toy Story, is echt een grote fan. En toen ze hoorde dat haar favoriete personage een grote rol krijgt in de vijfde film, twijfelde ze geen seconde. In Toy Story 5 is ze Jessie aan zet. Zij speelt een van de grootste rollen. Dat is de cowgirl die er in de tweede film bij kwam. En ja, dat hoor je ook in het nummer dat Taylor Swift voor de film maakte. Want ze is terug naar haar country roots gegaan. Laat zeker weten in de Q-app wat je van onze nieuwe Q-topschijf vindt.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I knew it.

0: Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ja, en ik wist het al, want ik ken jou. De song valt in de smaak. Onder andere bij de zonen van Joy uit De Haan en Lore uit Peer. Die ziet het nummer al bij een scène waarin Jessie in de film droevig terugkijkt naar toen er nog met haar gespeeld werd. Ach ja, ik ben ook fan hoor. Het nostalgische druipt er inderdaad vanaf. Zowel van dit nummer van Taylor Swift als van de Toy Story film zelf natuurlijk. En zometeen nog Disney muziek in de Q-top 40. Want Shakira die staat op 10 met de soundtrack van Zootropolis 2.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoop, man!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
11: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
10: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
11: Daar drinken we eentje op.
10: En nog verantwoord ook. Ching!
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen?
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
18: Amai.
17: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
18: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Krevel.
22: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
21: Krevel. Leef beter.
23: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
24: IKEA.
25: IKEA.
26: IKEA.
23: Voorwaarden op IKEA.be.
27: Medi-market.
28: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
29: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
28: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

twee keer. Hoor je Shakira in de top 10? Want ook haar WK-lied is nog onderweg. Dai Dai. Maar of dat ook Bye Bye Somber als nummer 1 betekent, dat is voor straks. Niels uit Oosterzeele is intussen onderweg naar Bruggen, want daar is het Pride vandaag. Ja, ik had daar zelf nog niet van gehoord eigenlijk, maar dus ook in Brugge is er een Pride Parade. Die begint straks om 2:30. Juni is trouwens de Pride Month over heel de wereld. En Teddy Swims die heeft daarvoor deze versie van zijn hit Mr. Know It All gemaakt. Give you

0: ik gok dat ze op groen stemmen. Turn the lights off. Is toch vrij ecologisch, hè? Van Houston, Jack Style en John. Zo meteen. Harry Styles, die de hele Nederlandse economie in zijn greep heeft. Want hij heeft ervoor gezorgd dat de inflatie een pak hoger lag vorige maand dan verwacht. Door zijn concertreeks in Amsterdam werden de hotels daar plots zo duur dat de hele Nederlandse inflatie gestegen is. Dat is toch waanzin? Ondertussen is het ruim 12:30, 4 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat nog altijd op de Antwerpse ring richting Gent. Een uur extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen E19, 10 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord komt door een ongeval. Op de Brusselse ring op de binnenring is er ook een ongeval gebeurd. Daar verlies je nu 8 minuten tussen Welriekende Dreef en Groenendaal. En richting de grens met Nederland op de A12, 6 minuten erbij van Antwerpen-Haven tot Stabroek. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Liam 30. Ja, nu is het afwachten of ook de economie in de UK de hoogte inschiet dankzij Harry Styles, want hij begon gisteren aan zijn shows in Wembley. Dit is American Girls.
1: Nummer 7.

New Religion van Bebe Rexha en Faithless op 6. We zijn dus bij de top 5. Met daarin Alex Warren en Fever Dream. Olivia Dean met So Easy. De Bauza en Magnetic. Shakira met haar WK-lied Dai Dai. En ook natuurlijk de nummer 1 van vorige week, Somber en Homewrecker. Dat zijn ze in alfabetische volgorde, maar dat is uiteraard niet de volgorde waarin je ze straks gaat horen. Wie kan er scoren vandaag? Wie trapt er op doel? Het is niet Olivia Dean, want zij zakt zo meteen van 2 naar 5 met So Easy.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: De ketelaren voor de Bruinen.
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Mannekes,
6: vader,
5: Bombie is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Lift het op, laat het op, werkt het op stroom. Lift het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Woehoe.
11: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt...
10: Woehoe.
11: Dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
17: Bebad.
16: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
18: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
19: Ja! Carrefour. Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
20: Dat is de ja van Jumbo. Deze radiospot is voor u.
21: Ja.
20: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
21: Of de stevigheid van een natte pistolet.
20: Jij denkt, dat is normaal?
21: Ja, wel, dat is niet normaal.
20: Nee, het is goed geweest.
21: Genoeg afgezien.
20: Gedaan zeg.
21: Klaar.
20: Het is bedtijd nu.
22: Tijd voor een sleeplife bed.
23: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
24: Sleeplife.
25: Vanavond bij

Voor het eerst sinds begin maart. Is ze uit de top 3. Olivia Dean en So Easy. Dus het podium ziet er sowieso anders uit vandaag. Cheyenne uit Brakel die hoopt op Dai Dai van Shakira. Het nummer waarop ze danst met haar twee zonen. En Michael uit Oostende die vindt dat het wel eens tijd is voor de Bausa. Ja, het nummer is overal. Vooral in je hoofd. Maar nog niet op nummer 1. Ook niet vandaag, want we komen ze nu al tegen. Wel 4 erbij en zo voor de eerste keer in de top 5. De Bausa en Magnetic.

Passenger, de nieuwe van Alex Warren, zit momenteel in repeat of niet. Hij is al een paar keer doorgegaan. Maandag bij Matthias van den Bulke kan je er opnieuw op stemmen. En als hij doorgaat en je kijkt naar de statistieken, is er een grote kans dat hij volgende week binnenkomt in de Q-top 40. Maar ja, we gaan niet op de feiten vooruitlopen. We moeten deze editie van de Q-top 40 nog afronden natuurlijk. Is het Somber op 1? Of is het toch Shakira? Dat is de enige vraag die ons nog rest. Het was met verlengingen te doen deze week. Want door de start van het WK voetbal heeft de WK Song natuurlijk enorm veel streams en hartjes erbij gekregen. Maar was dat dan genoeg voor die eerste plek? Het was net niet genoeg. Shakira staat samen met Burna Boy op nummer 2 met

0: Eergisteren nog op het veld in Mexico tijdens de openingsceremonie van het WK Shakira. Geen extra time hier. Karim Kediambiko die staat klaar om straks samen met Maarten en Dorothee ook een paar weekends naar Disneyland Parijs weg te geven. Eerst nog de boekhouding.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Daar gingen we ook al voor Disney vibes met de Zoo-oo-oo van Shakira.
2: Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a four into a zoo-oo-oo.
1: 9.
0: Eén plek hoger stond Teddy Swims met zijn Mr. Know-It-All deze week. Turn the lights off, Houston, Jack, Silent John. I said, ooh, ooh, come on,
1: baby, turn the lights off. Nummer 7.
0: En deze econoom stond op 7, Harry Styles en zijn American Girls.

0: Die plek was voor New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Niet meer in de top 3, So Easy van Olivia Dean.
1: Nummer 4.
0: De funky piano van de Bauza, die kwamen we tegen op de vierde plek. Deze bleef staan, Fever Dream van Alex Warren.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: Vanaf 10 juni.
3: The human race cannot accept what we know.
2: Steven Spielberg.
4: If you do this, there's no undoing it.
0: This is Disclosure Day.
2: Disclosure Day. In de bioscoop.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
7: 1 uur goedemiddag het nieuws krijgen van Serafine.
8: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
9: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk, ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
8: De orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst de lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog fris, amper 16 graden. En op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hete maatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zou bij ruim 30 graden gespeeld worden. Collega Jarno Berto ter plaatse.
10: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
8: Vanavond is er al de 5e match op het WK, dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en stilaan meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden.
7: Ach, love it! Momenteel ook nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat natuurlijk op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 1 uur of toch een dik uur bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring dan 21 minuten tussen Leonard en Groenendaal. Richting Antwerpen verlies je nog eens 16 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 richting Antwerpen ook een dikke 5 minuutjes tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En uiteindelijk op de A12 richting de Nederlandse grens liever, verlies je nog eens 11 minuten tussen Poldervliet en Berendrecht. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
11: Music. Karim Kiriambico.
7: Hij stond zelf ooit in de Q-top 40 en is sindsdien een vaste waarde geworden bij Q Post Malone. I had some help. Q.

0: net als Natalia, ben ik ook weer gerezen uit het as. Het voelt ondertussen echt zo lang geleden sinds ik hier samen met jou het weekend kon doorbrengen. But I'm back, baby. Helemaal terug van weg geweest. Een heel goede middag trouwens. En welkom bij de zaterdagmiddag van Q. Deze keer met je boy Karim, Kerian, Biko. En weer een lijst aan hits die ik voor jou heb klaargezet. De zon is ja, helaas niet helemaal van de partij. Zo half-half. Ze komt er soms door, soms is ze weer weg. Maar Jonas Blue en Malef kunnen daar misschien verandering in brengen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want dit is toch wel de Sound of Summer, Edge of Desire van Jonas Blue.

Hozier en Take Me to Church. Het is gelukkig nog geen zondag. Morgen misschien. Met de nadruk op misschien. Eén iemand die morgen al zeker niet op tijd zal zijn voor de misviering morgen, dat is Pommelien Thijs. Want zij zit momenteel samen met Mo in Italië. En je weet wat, of weet je liever wat? Ja, ze heeft 100% gelijk. Hè. Ik bedoel, na 5 shows in de AFAS Dome zou ik ook eens op congé vertrekken. Of niet? Je hoort ze zo meteen wel bij Q met Atlas.

0: Marie en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no undoing it.
12: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day. In de bioscoop.
13: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden.

Afrojack en Aloe Black met In My World. De laatste dagen gaat het trouwens alleen maar over voetbal. En ik zal die traditie even verder zetten. Want fun fact. De Kaizer Chiefs die je nu hoort is ook toevallig de naam van een Zuid-Afrikaanse voetbalploeg in eerste divisie. Eigenlijk een handig weetje. Voor als je ooit zou deelnemen aan een quiz, je weet maar nooit. Dit is Ruby Back You van de Kaizer Chiefs.

0: Oei. Voilà. Dat is ook mijn reactie bij het zien van het verkeer. Momenteel 13:01 en er staan nog 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je nog altijd een uurtje bij tellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen dan 20 minuten tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord. En ook op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost verlies je 14 minuten. Dan op de A12 ook nog eens 5 minuten bij tellen tussen Ekerse-Steenweg en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring dan is een ongeval gebeurd tussen Leonaard en Groenendaal en moet je nog eens 17 minuten bijtellen. En op de A12 richting de Nederlandse grens moet je ook nog eens 10 minuten bijtellen tussen Antwerpen, Haven en Berendrecht. En ook Christophe uit de Haan heeft iets laten weten via de Q-app. Hij zei dat hij al een uur in de file staat om Plopsaland binnen te komen. En hij staat er nog heel ver van. Dus als je richting Plopsa gaat, ja, je kan wel vertraging oplopen bij deze.
1: Q Music. Q sounds better with you. Karin Kirjambico.

0: Zes maanden diep in het nieuwe jaar. En het wordt volgens mij tijd om eens te reflecteren over jezelf. Want wat waren jouw goede voornemens voor 2026? En vooral, heb je je eraan kunnen houden? Laat het even weten via de Q-app met een berichtje of een voice note. En de resultaten, dat is voor zometeen na Pink.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Hou je van een goede ochtendshow?
4: Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
3: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
6: Pas opgestaan.
5: ...al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleeplife bed.
7: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immos Koopman!
13: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
14: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
15: What did you steal?
16: Secrets.
4: Vanaf 10 juni.
17: The human race cannot accept what we know.
4: Steven Spielberg.
18: If you do this, there's no undoing it.
15: This is Disclosure Day.
4: Disclosure Day. In de bioscoop.
19: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
20: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
21: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
19: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
21: Ja, geel!
19: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
22: Yellow!
23: Krevel.
24: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
25: Krevel. Leef beter.
26: Medi-market.
27: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
28: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Wat waren jouw goede voornemens voor 2026 en heb je je eraan kunnen houden? Marina uit Genk zegt: mijn goede voornemens, meer genieten en elke dag minstens één iets doen wat ik zelf leuk vind. Allee, we proberen toch. Ja, dat is volgens mij wel een goed voornemen. En zolang je het nog steeds doet, top hè. Dan Lieve uit Hamme liet ook weten: mijn goed voornemen was minder cola drinken. De eerste weken lukte dat, maar ik heb het nog niet volgehouden. Of ja, ik heb het niet volgehouden. En ja, dat is typisch goede voornemens hè. Ook Caroline liet een berichtje achter in de Q-app.
1: Hey, Caroline hier. Ja, mijn goede voornemens voor dit jaar waren geen voornemens nemen. En daar ben ik in gelukt.
0: Ja, dat is uiteindelijk ook een optie, dan kan je nooit falen. Ik persoonlijk, ik heb elk jaar hetzelfde voornemen. Heel simpel, en dat is minder boetes rijden dan het jaar ervoor. En ja, ik ben grandioos gefaald. Ik zeg het nu al, maar ik ben zeker niet de enige in ons land. En waarom, vertel ik je zo. Eerst krijg je nog Felix Jeen bij Q, samen met Omi. Dit is Cheerleader Remix.

0: Je hoorde zo net dat enkele van onze luisteraars toch moeite hebben om hun goede voornemens vol te houden. Zoals bijvoorbeeld Luc uit Rotem.
1: Hey Karim, goedemiddag. Mijn goede voornemen dat begon op 1 januari en mijn voorstel was 10 kilo afvallen. Mm-hmm. En ja, nu zitten we bijna in midden juni en ik moet er nog 12.
0: Oei, Luc. Niet geslaagd dus. En ja, ik moet wel toegeven, ik ben er daar jammer genoeg ook één van. Mijn goed voornemen begin dit jaar was minder boetes rijden. En ja, dat is serieus mislukt. Want eerder deze week werd bekend dat er vorig jaar 6,43 miljoen verkeersboetes werden uitgedeeld. Dat is een paar honderdduizend meer dan het jaar ervoor. En ja, ik heb daar helaas aan bijgedragen. En ook iets te veel naar mijn goesting. Ik heb er zelfs nog 2 vorige week in de bus gekregen. Dus dat belooft al voor de cijfers van dit jaar. Ai, ai, ai. Maar wat wil ik daar nu mee zeggen? Ook al heb je je voornemens verbroken, het is nooit te laat om er nog wat aan te veranderen. En maak van die tweede helft van 2026 toch eentje om trots op te zijn. Nu, Lost Frequencies bij Q.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: 2 uur, goedemiddag. Het nieuws krijgen van Serafien.
5: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar eigenlijk niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
6: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisartsen het zal onderhouden.
5: De orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok. Liever maar, de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna €96 miljard voor Warner Bros. Op het EKG wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook een wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor dat EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden.
4: En keep it that way. Ondertussen nog 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de Antwerpse ring richting Gent. Nog altijd een uurtje bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de E313 richting Antwerpen dan een dikke 20 minuten tussen Randst en Wommelgem. En 14 minuten bijtellen tussen Geel-West en Herentals-Oost. Op de E19 richting Antwerpen ook nog eens 20 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook op de A12 richting Antwerpen moet je nog eens 5 minuten bijtellen tussen Ekerse Steenweg en Antwerpen-Noord. Op de E429 dan een dikke 10 minuten tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg. En ook op de A12 richting de Nederlandse grens verlies je nog eens 6 minuten tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
7: Music. Karim Kiriambico.
4: Na mijn noodkreet voor een beetje zon is er eindelijk doorgekomen en George Ezra loves it na Mr. Belt.

positiviteit van George Ezra spat eraf in Pretty Shining People. Ik heb een vraag voor je. Is een belofte uitstellen ook een belofte breken? Ik stel die vraag omdat een dikke 2 jaar geleden de film over Amy Winehouse werd uitgebracht. En ik heb toen altijd gezegd, ik beloof dat ik hem binnenkort zal bekijken. Maar ja, je weet hoe dat gaat. We zitten nu ondertussen 2 jaar verder en ik heb nog altijd geen minuut van die film gezien. Het zal wel nog komen, denk ik. Of ja, ik ben er bijna zeker van, maar het duurt gewoon iets langer dan gepland. Gelukkig spreekt haar muziek wel boekdelen als het komt op haar leven. En Valerie is daar een heel mooi voorbeeld van en die hoor je zometeen na DJ Licious en Milo.

0: weet niet of het jou ook al is opgevallen, maar er zijn zoveel, maar echt zoveel goede artiesten op tournee in 2026. Ik bedoel, in de voorbije maand alleen al was bijvoorbeeld Blue in ons land. Dan hadden we ook nog Dermot Kennedy in Force Nationaal. You got that power over me. Sienna Spyro was ook nog eens in de AB. I'll take my pride, standing for you. En in dezelfde maand was ook Lola Young in België. Zij speelde twee keer in de Roma in Antwerpen. En zometeen hoor je welke Ierse zanger na de zomer ook nog op bezoek komt. Nagelantis.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto.
10: Omdat het kan. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

Niall Horan en A Little More Time. Staat op 5 november trouwens in de Afwasdome. En als je tegen Dua Lipa over de Afwasdome zou spreken, zou ze geen idee hebben waarover je spreekt. Want ja, zij stond vorig jaar in juni 3 keer in het toenmalige Sportpaleis. En nu ook nog eens op cue. Dit is Dance the Night.

de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost verlies je een kleine 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent dan ook 10 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En uiteindelijk op de E429 moet je nog eens 6 minuten bijtellen tussen Tubeke en Bergissensteenweg. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten. Q sounds better with you.

0: Je bent er misschien van op de hoogte. Maar momenteel zitten Maarten en Dorothee in Disneyland. Die zitten daar natuurlijk niet alleen, maar met een heleboel Q-luisteraars die eerder deze week een weekendje Disneyland wonnen. En nu heb ik goed nieuws. Als je dat zou gemist hebben of de bal volledig hebt misgeslagen, kan ook natuurlijk. Want je krijgt vandaag een nieuwe kans. Wij gaan zo meteen live naar Disneyland. Even bellen met ons Maarten en Dorothee, zien hoe alles daar is. Maar vooral om nog een weekend Disney weg te geven. Dus blijf zeker luisteren, want zometeen hoor je hoe jij precies kan winnen na Crybaby.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, zo al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar 4,50 euro voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Bandit. Samen met Anne-Marie en Crybaby natuurlijk. De voorbije dagen hadden Maarten en Dorothee bezoek in de ochtendshow. Of zelfs mysterieus bezoek, als ik het zo mag noemen. Want elke morgen was er een bekend persoon te gast om zijn of haar favoriete Disneylied te zingen. Zoals bijvoorbeeld Kevin Janssens.

0: ook VTM Sportankers Lies van den Bergen en Maarten Brex waren van de partij. En als jij kon raden wie de geheime zanger was, won jij een weekendje in Disneyland Parijs met Maarten en Dorothee. Heel simpel, maar zoals ik dus eerder zei, jij kan daar binnenkort misschien ook zitten.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Hey, Maarten en Dorothee, hallo. Hallo Maarten en Dorothee. Voilà, hallo Maarten en Dorothee.
2: Hallo, hey, zijn we al op de radio?
0: Ja, jullie zijn live on air.
2: Maar hoe tof, vanuit Disneyland Parijs.
3: Zult je mij horen zeggen, ja, nog geen verwinning, ik denk het wel. Nee. Of heb je dat niet gehoord?
0: Nee, ik heb dat niet gehoord.
2: Ik heb dat gehoord dat Maarten zei, wacht, ik ben bijna klaar op het wc, wacht nog heel even, ik kom, ik zal. Heb je dat gehoord?
0: Ja, ik dacht al dat ik zoiets hoorde.
3: Karim is toch de beste DJ ooit.
0: Ja, wat zal wel zijn, ja. Maar Maarten en Dorothee, jullie zijn volgens mij nu al een paar uurtjes in Disneyland Parijs. Hoe leuk is het daar momenteel?
2: Nou, het is fantastisch. Het is zo magisch. We zijn zo in dat nieuwe Frozen deel dat is opengegaan.
0: Ja.
2: En we hebben net met alle luisteraars die deze week gewonnen hebben bij ons, zijn we net allemaal samen in een attractie gegaan.
0: Ja.
2: Ik vond het al... voor mij moet het ook niet meer wilder worden. Er was een klein glijbaantje in het water naar beneden. Ik vind dat zotter, hè, Maarten, moet het niet worden. Hè?
3: Oh, voor mij mag het nog wel iets zotter. Ik dacht misschien toch straks een rollercoaster te doen, maar dit was wel magisch.
0: Ja, ik kan het geloven. Amai, zeg, ik ben echt zo jaloers. Wow.
2: Ja, ja, terecht eigenlijk wel, terecht.
3: Ja.
2: En het was zo, een Frozen-attractie ook, dus het leek alsof we, Maarten gezegd, alsof we in de film zaten. Hè?
3: Ja, het ziet er zo mooi uit. Het is echt precies of je loopt rond in de film.
2: En die ene was er ook, zo die kleine,
3: ja,
2: met zo dat vriendje van dingen, van die twee.
3: Ja,
2: dat
3: zo... Nee, Elsa bedoelt je.
2: Ja, die.
3: Ja.
2: Allee, die witte, die kleine.
3: Sneeuwman eigenlijk, hè.
2: Allee, Karim, help die zetjes.
0: Ja,
3: allee,
0: ik kan...
3: heet hem nu weer.
0: Ja,
3: ik zal het een keer zeggen, hè.
0: En nochtans, ja, ik heb die film nog niet zo lang geleden gezien, maar ik kan er ook echt niet op komen. Maar wacht, ik heb een idee,
2: Ja.
0: Ik zal gewoon de luisteraars helpen meebeslissen. Wat denken jullie?
2: Ah ja, dat die, als ze het weten, kunnen ze inderdaad wel helpen.
3: Karim, je bent toch de man van ideeën, hè?
0: Daarom, Maarten, de beste Q-DJ hier, hè?
3: Echt, hè?
0: Maar dus, als je goed luistert, hopelijk heb je goed geluisterd, want met wie stonden Maarten en Dorothee net oog in oog in Disneyland Parijs? Was dat A, Buzz Lightyear, B, Olaf of C, Wally? Als jij weet wie Maarten en Dorothee net zagen in Disneyland Parijs, stuur dan nu je antwoord door in de Q-app. En wie weet ga jij binnenkort ook een weekendje naar Disneyland Parijs. Nu eerst nog deze klassieker van Craig David bij Q. Er is Walking Away. Trouwens, Maarten en Dorothee, tot z'n biet, hè.
3: Yo!
0: Bye-bye.

0: Een echte classic. Craig David en Walking Away. En wij zijn er ook weer vandoor.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Want Maarten en Dorothee zijn daar op dit moment al. Maar de ochtendshow zit duidelijk wel nog een beetje in hun vel. Want ze konden maar niet op de naam komen van het Disney-figuur die ze daarnet hadden ontmoet. Ligt het aan de vermoeidheid, Maarten en Dorothee?
2: Nee, het ligt aan het cognitief vermogen in deze hitte. Want het is hier bijzonder warm.
0: Echt?
2: Maar wel gezellig, ja, absoluut. Je zou het niet verwachten, Arendelle, Frozen, maar toch bijzonder warm hier. Ja.
0: Ja, wel, ik ben jaloers, want wij zitten hier met, wat, 20 graden of zo, bewolkt. Het is geen vetten hier in België al sinds.
3: Oh, heerlijk. Het zweet gutst van mijn lijf hier. Dus ik wou dat ik kon ruilen.
0: Ja, ik ruik het zelfs door de micro.
3: Maar
0: Maarten en Dorothee, ik heb een luisteraar gevonden. Of liever, onze computer heeft een luisteraar gevonden. En dat is Lara uit Zoutleeuw, want zij denkt dat zij jullie kan helpen. Goedemiddag, Laura.
4: Hallo.
0: Hey, zeg eens, Laura.
4: Goedemiddag.
0: Hoe hard klopt jouw hart voor Disney? Ben je een echte Disney-freak?
4: Ja, heel hard. Ja, je kunt wel zeggen, vooral Mickey en Minnie Mouse, maar Disneyland ligt me toch wel nauw in het hartje.
0: Ja, de klassiekers uiteindelijk, hè? Snap ik wel.
4: Ja, klopt.
0: Maar Laura, let's get to the point. Welke figuur hebben Maarten en Dorothee volgens jou daarnet ontmoet?
4: Het was Olaf.
0: Ah,
3: ja, ik zou het 100 keer zeggen anders. Ja, ja. Dat is juist!
0: Ah, let's go!
4: Oh, dankjewel. Oh, wauw, super.
0: Ja, Maarten en Dorothee.
4: Dankjewel.
0: Zo simpel was het. En ja, natuurlijk, Laura, een dikke proficiat, hè? Want jij gaat een weekendje naar Disney.
4: Dankjewel.
0: Ja, hoe voel je je nu?
4: Ja, joh. Eigenlijk, ik ben ook dinsdagjarig, dus ik word 25, dus een mooie verjaardagscadeau komt niet zijn.
0: Wat? Wel, bij deze eerst en vooral een gelukkige verjaardag. En ja, ik ben ook bijna jarig, dus Gemini season, let's go.
4: Voilà.
0: Maar dus, ja, jij gaat dankzij Maarten en Dorothee naar Disneyland, hè?
4: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, kijk, ik ben heel blij voor jou. Ik ben ook stiekem een klein beetje jaloers, maar ja, kijk, it is what it is. Niets aan te doen, hè.
4: Nee, dat is waar. Dankjewel.
3: Dit is wel eigenlijk nog een mooiere prijs, want jij moet niet met Maarten gaan. Yeah!
0: Ja!
4: Yay!
0: Oh, maar kijk, Maarten en Dorothee, jullie geheugen is weer opgefrist. Ik zou zeggen, geniet nog van alle attracties. En over een klein uurtje pos ik nog eens bij jullie hoe alles daar is. Wat denken jullie?
3: Ja,
2: dat is goed, jong. Wij horen nu wel.
0: En misschien nog een verblijf weggeven?
2: We zullen er nog eens over nadenken.
3: Ja, tenzij dat we onthouden wie we ontmoeten, hè.
2: Ja.
3: We zullen zien.
0: Misschien wel. Het is goed. Tot straks. Bye-bye.
3: Yo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dus ook een winnaar in mijn ogen. Dit is Judith en I'd Love to Be in Love.
1: Q Music. Q. Sounds better.

Riton en Oliver Heldens met Turn Me On. Luisteraar Laura woont zo net een weekendje Disneyland Parijs en jij kan binnen een uurtje de volgende zijn. Dus stay!

0: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of course, sir.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
4: Het is 3 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien.
5: Goedemiddag. In Ravels in de provincie Antwerpen is een lichaam gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. Gemiddeld betalen we bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus.
6: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
5: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2x7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden.
4: Dankjewel, Serafien. En het wordt, ja, een pak kalmer op onze snelwegen. Nog 2 files waar je momenteel meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de E313 richting Antwerpen. Een half uurtje moet je daarbij tellen tussen Herentals-West en Massenhoven. En ook op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
7: Music.
4: We zijn helemaal in de Disney-mood dankzij Maarten en Dorothee. En straks nog veel meer. Nu eerst Damiano David.

net als heel veel mannen, zit ik de laatste dagen echt helemaal in de vibe van het WK. En dat komt deels door deze dame, Shakira en Hips Don't Lie. Want ze opende het WK eergisteren samen met Burna Boy en hun WK-lied. Zo klonk het live in Mexico City. Dai Dai eindigde trouwens deze morgen ook nog op de tweede plaats in onze Q-top 40 trouwens. Maar ja, logisch hè. Ik bedoel, wat een vibe. En we trekken die lijn ook gewoon verder. Want dit is de Swedish House Mafia met nog veel meer vibes in deze Wait So Long. Curious.

0: Zara Larsson. En Uncover. En ik zal ook eens iets onthullen. Je bent het misschien vergeten, maar jij krijgt elke week de kans om mee te beslissen over onze playlist in onze repeat of niet. En je hoort zometeen de hit die jij 2 dagen terug in onze playlist stemde na Born to Love Ya.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no undoing it.
12: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day in de bioscoop.
13: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
14: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
13: Heerlijk in de kruising.
14: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
13: Kanku, score!
14: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
15: Medi-market.
16: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
17: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
18: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
19: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden

Volgende week woensdag komt een nieuwe Toy Story uit. De vijfde ondertussen al. En ja, als je van plan bent die te gaan bekijken, dan zal je deze van Taylor Swift sowieso voorbij zien komen. Of ja, voorbij horen liever. I knew it, I knew you. En ik weet niet of ik de enige ben, maar misschien zit jij wel in hetzelfde schuitje als ik. Want ik heb nog nooit in mijn leven Toy Story gezien. I know, weird hè, echt. De eerste niet, tweede, drie, vier. Ja, en laat staan vijf, ja, al zeker niet. Maar ja, ik heb dus nog nooit Toy Story gezien. Nochtans, opgegroeid met heel veel animatiefilms. Wij hadden ook echt heel veel Disneyfilms op cassette. Maar ja, Toy Story zat daar nooit tussen. Maar kijk, misschien zal ik er samen aan beginnen met mijn zoontje binnenkort. Kwestie van samen het universum van Buzz Lightyear te ontdekken. Je krijgt zometeen trouwens nog veel meer Disney van mij. Maar eerst nog Avicii Back You. Dit is Wake Me Up.

Miyak bij Q. Het is ondertussen 3:30 en ook voor jou thuis. Tijd om op te staan. Drink nog een koffie, een Red Bull, maakt niet uit. Maar zometeen is het tijd om te focussen als je in de prijzen wil vallen tenminste. Maar dat is voor zometeen eerst even een kleine verkeersupdate. Er staat gelukkig maar één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat momenteel op de E313 richting Hasselt. Een dikke 5 minuutjes moet je daarbij tellen. Tussen Lummen en Hasselt-West. Als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, zoals ik dus zei, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.

Never Forget You. En ook niet te vergeten. Maarten en Dorothee zitten momenteel met een heleboel Q-luisteraars in Disneyland Parijs. Maarten en Dorothee hebben de voorbije week elke dag een weekend naar Disneyland weggegeven. Maar als je dus die kans hebt gemist, dan is het nu misschien wel aan jou. Want zometeen gaan we weer live over naar onze Mickey en Minnie van Q. En dan maak je opnieuw kans op een verblijf in Disneyland, liever. En hoe precies?

0: met Ingeborg, Natalia, Kadrien en Denzel. De Foute Party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Vanaf 10 juni.
9: The human race cannot accept what we know.
8: Steven Spielberg.
10: If you do this, there's no undoing it.
11: This is Disclosure Day.
8: Disclosure Day. In de bioscoop.
12: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
13: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
12: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
13: Daar drinken we eentje op.
12: En nog verantwoord ook. Ching!
14: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
15: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: met Can't Hold Us. Maarten en Dorothee zijn momenteel in Disneyland Parijs en wij zitten hier gewoon thuis of in de studio of whatever, maar ja, wij genieten niet van het Disney Magic. Het is te zeggen, nu nog, want jij kan binnenkort misschien ook wel naar Disneyland Parijs.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Hallo Maarten en Dorothee.
2: Hallo.
3: Hey, hallo allemaal.
0: Oeh, wow.
3: Twee... Ja, sorry, het passeerde net iemand.
0: Dat, ah, wauw. Oké. Ik dacht het al.
3: Oeh, je music.
0: Oeh. Maar kijk, dus de tweede check. Oh my god. Oké, wacht. Even op adem komen. Oké, reset. Okay. Maarten en Dorothee, alles goed daar?
2: Zeker wel. We zijn aan het genieten. Het is hier nog altijd lekker warm in Arendelle. En dat zien ze hier niet vaak. Normaal is het hier altijd bevroren, maar nu toch wel heerlijke temperatuur.
3: Het heeft wel net gesneeuwd bij 27 graden. Dat hebben we hier gezien. Echt zo'n show van Frozen met sneeuw en zo. Dat we
0: met
3: alle Q-luisteraars die met ons mee zijn, hebben samen naar die show gekeken. En er zijn zoveel kindjes die allemaal hun Elsa-kleedje hebben aangedaan. Dat is toch heel schattig.
2: Ja, het is prachtig.
0: Dat is wel waar. Trouwens, ik was daar net nog iets vergeten te vragen, maar hebben jullie eigenlijk al op deftige attracties kunnen zitten?
2: Nee, wij zijn... deftige attracties, ja, wat wij daar juist hebben gedaan was magisch. Hè. Dat was echt zo'n prachtige attractie. Helemaal Frozen, helemaal Anna en Elsa. Waar sommigen toch wel schrokken. Die gingen opeens achteruit en naar boven en naar beneden. Dat hadden ze niet zien komen. Dus,
0: okay.
2: Ja.
3: Maar ja, je bent op zoek naar waarschijnlijk zo loopings of zo. Dat
0: ja, zo de Space Mountain of zo. Hollywood Tower Hotel of zo.
2: Ja, daar ben ik nu naar aan het kijken. Het ziet er nog altijd even prachtig en vooral ook heel hoog uit. Daarom dat Dorothee dat ook niet zal doen.
3: Hey, maar iemand moet bij de rugzakken blijven. Dus
0: snap
3: ik offer mij met plezier op.
0: Helemaal gelijk. Maar dus, Maarten en Dorothee.
3: Ah, ja.
2: Je wordt precies zo'n AI-model dat bleef hangen.
0: Ah. Ja, zo gebeurt dat soms. Nee. Ik zei van, hebben jullie ondertussen al... Ja, enkele Disney-figuren gezien, want jullie hadden eerder al Olaf tegengekomen.
2: Ja. Ja.
3: Ja, en nu die ene die net passeerde toen we begonnen babbelen. Die, de maakte van Corrie van Disneyland eigenlijk. Zo die, allemaal, zo die. Maar dan met oren. Allee,
2: ja.
3: Dingen.
0: Het is Maarten
2: een,
0: dus.
2: Ja, een muis zeker. Ja, ik zie ook, ja, heeft van die grote zwarte oren inderdaad.
3: En het begint ook met een M, denk ik.
2: Daar heb ik al lang mee, heb ik het gevoel. Dus hij loopt hier al lang rond. Maar ik kan er ook even niet op komen.
3: Nee, doe me toch, zo'n duizend keer zeggen.
0: Here we go again. Ja, het zal dus weer aan jou zijn thuis om ons Maarten en Dorothee te helpen. Want met wie stonden Maarten en Dorothee net oog in oog? Was dat A, Mickey Mouse of B, Goofy? Stuur nu je antwoord door in de Q-app en wie weet zit jij binnenkort ook op de Space Mountain in Disneyland Parijs.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuw bij Q, all because of you. Dit is Bassera. Q sounds better with you.
4: Morning light is falling on your sweater.

0: All Because of You van Bassera. En wat een nummer, zeg.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Ons Maarten en Dorothee zijn daar op dit exact moment en ze hadden jouw hulp nodig. Want, ja, je weet hoe dat gaat. Ze hebben veel plezier, vermoeidheid. En ze waren even de weg kwijt. Want welk Disney-figuur hadden ze nu namelijk ontmoet? Klopt dat, Maarten en Dorothee?
2: Ja, klopt helemaal. En weten jullie het ondertussen wie we ontmoet hebben?
0: Wel, ik heb Bart Sarrazijn normaal gezien aan de lijn. Goedemiddag, Bart. Goedemiddag, Bart.
3: Bart
0: Hoi. Is er niet.
3: Hij is weg, jong.
0: Ja, dat is wel een kans gemist uiteindelijk.
2: Ik zou vanuit Disney Adventure World een Bart kunnen beginnen zoeken, maar dat is misschien veel gedoe. Allee, helpen, Karim?
0: Kunnen we helpen? Ja, nee, uiteindelijk niet. Ik zal gewoon de volgende in de lijst van de computer kiezen. Hè? Uiteindelijk, er zijn heel veel winnaars. Heel veel mensen die het juiste antwoord hebben doorgestuurd. En de volgende in de lijst was Jenne uit Isegem. Eens zien of Jenne wel kan opnemen.
2: Jenne.
0: Het zou heel jammer zijn,
2: Jenne.
0: Hè? Je stuurt dan het juiste antwoord door. En ja, je neemt gewoon niet op. Daar gaat je weekendje, Disney.
2: Oh, allee, Karim, zo erg.
3: Het is niet zo streng, Karim.
4: Hallo?
0: Hallo, Jenne, ja, hallo.
2: Hallo?
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Jenne?
4: Ja?
0: Ah, oké, okay, hallo. Spreek met Karim van Q Music, blijf je even aan de lijn.
4: Wat lief?
0: Je spreekt met Karim van Q Music. Blijf jij even aan de lijn?
4: Goeiedag.
0: Ja, hallo. Goeiedag. Ja. Wij zitten hier, ik zit hier in de studio en Maarten en Dorothee zitten in Disneyland Parijs. En zij waren even de naam kwijt van het Disney-figuur die zij waren tegengekomen. Maar Jenne uit Isegem, jij denkt dat je kan helpen, toch?
4: Ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: Sorry, wat?
4: Ik denk ik Mickey Mouse.
0: Denk je dat het Mickey Mouse was?
2: Mickey Mouse, dat was het!
0: Is het Mickey Mouse? Yeah. Let's go, Jenne! Hallo, Jenne?
4: Ja?
0: Ja, jij wint een weekendje Disney dankzij Maarten en Dorothee.
4: Dankjewel!
0: Ja, heel graag gedaan. Ja, je moet geen dankjewel aan mij zeggen, maar dankjewel aan Maarten en Dorothee. Hè?
3: Goed gedaan, Jenne. Goed gedaan. Geniet ervan. Het is hier bangelijk. Het gaat fantastisch zijn.
0: Ja, kan ik wel geloven. Maar kijk, Jenne, proficiat. Met wie ben je van plan om naar Disney te gaan?
4: Met mijn schoonfamilie.
0: Oké, ja, met je schoonfamilie. En waarom niet je eigen familie?
4: Ja, ze zijn niet echt
0: een
4: fan van attracties.
0: Oké, dat is het beste excuus die je kon bedenken. Maar kijk, Jenne, ik zal je laten. Jij bent heel bedankt. En wij komen nog tot bij jou terug voor die tickets. Goed?
4: Oké, dankjewel.
0: Oké, ciao, ciao. En nu Maarten en Dorothee, jullie probleem is ook weer opgelost. Ik zal jullie verder laten genieten van de magische sfeer van Disney. Doreen komt straks wel nog in de studio. En het zou kunnen dat zij ook heel benieuwd is naar wat daar allemaal gebeurt. Dus anders nog eens bellen met Doreen.
2: Ja, heel graag. En geef ons nummer maar aan Doreen.
0: Oké, wel. Komt zeker in orde. Zeg Maarten en Dorothee, bye bye en veel plezier. Hè.
2: Doei.
0: Ciao, ciao.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: 4 uur, goedemiddag. Serafine heeft het nieuws voor ons.
8: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De piloot moest gereanimeerd worden en in levensgevaar naar het ziekenhuis is die gebracht. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zware verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond.
9: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
8: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen, werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 22 graden.
7: En er staat nog 1 file op onze snelwegen. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring verlies je 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
10: Music. Dorien Matthijs.
7: Oh, what a beautiful day is it. Dat zijn de woorden van Jelly Roll zometeen. Hele goede namiddag en welkom.

golf en no stress. En niet alleen dat is de spirit vandaag. Het is ook een heel magisch weekend. Want onze Maarten en Dorothee zijn momenteel een fantastische tijd aan het beleven. Dat doen ze met heel wat Q-luisteraars in Disneyland Parijs. Maar ook vandaag vielen er nog magische verblijven te scoren naar Disney. Luisteraars Laura en Jenne die hebben er net eentje weten te scoren bij QDJ Karim. Maar wat als er nu tijdens deze show nog een allerlaatste kans zou zijn op zo'n verblijf in Disneyland Parijs? Ja, ik richt mij tot alle Disney-fans. In dat geval zou ik zeker heel goed blijven luisteren. Nu Olivia Rodrigo en Drop That.

0: Kate Smith. Zometeen is het aan de langst genoteerde hit in onze Q-top 40. Maar naast de langst genoteerde is het ook de laagst genoteerde hit deze week. Dat gaat de Londense Sienna Spiro niet zo graag horen, vrees ik. Want voor een van haar twee hits in de Q-top 40 is het dus bijna finito. Zeg jij trouwens nog nieuws uit Londen? Want daar zit ook QDJ Naomi momenteel. En we hebben net post van haar binnengekregen, dus ik ben heel benieuwd wat ze daar aan het uitspoken is. Maar dat is voor straks.
1: Oké, actie!
2: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
3: Dat is lang geleden, cowboy.
2: Tot Spider-Man Brand New Day.
4: What is happening?
2: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
5: dat is een pakje voor jou.
2: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
10: Dat is wel een naald, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
13: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
14: Ik ben blind.
15: Ja, zit er vast.
14: Ik ben blind.
15: Het licht is uitgevallen. Oh, ik dacht even...
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
16: Yellow.

0: to you, back you. Er is post uit Londen van QDJ Naomi. Dus we gaan eens luisteren wat ze daar aan het uitspoken is. Oh, ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Let's go.
1: Hallo, dag Doreen. Met Naomi hier. Live vanuit Londen. Zoals je misschien weet, ga ik vandaag naar Harry Styles. Ik kijk er mega naar uit. Ik ga hem zien in Wembley Stadium. Daar ben ik ook nog nooit geweest. Dus dank u dat je mijn programma wilt vervangen. Het is dus voor een goede zaak voor Harry Styles. ik ben nu onderweg eigenlijk naar Wembley Stadium. Ik ga hier zo meteen in een metro hoppen. En dan ga ik de tijd van mijn leven hebben, denk ik. Allee, tot snel.
0: Oh, zo'n toffe update. Binnen een half uur gaat hij eraan beginnen, Mr. Harry Styles. Dus ik hoop dat Naomi nog een stem heeft na dit weekend. Zometeen vliegen we erin van Londen naar New York. Maar eerst een tussenstopkop eigen bodem met Milk Inc. en hun medicine.

0: Sims met We Pray. Maarten en Dorothee die zijn op een dikke 350 kilometer van hier zich heel, heel hard aan het amuseren. Of ja, dat denk ik toch. Ze zijn in Disneyland Parijs samen met heel wat Q-luisteraars. En hoe het daar gaat met onze Mickey en Minnie van Q, ja, dat horen we straks live vanuit Disneyland. Ik ben trouwens ook helemaal in thema en volledig klaar om iemand heel blij te maken. Want jij maakt zometeen in deze show ook nog kans op dat allerlaatste weekendje Disneyland Parijs. Let's go!
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Q Music.
4: Q sounds better with you.

0: Maarten en Dorothee die zijn in Disneyland Parijs. Ja, dat is om jaloers op te zijn, maar misschien niet zo heel lang.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Ja, eens horen hoe het daar zit, hè. Dag Maarten en Dorothee, hoe gaat het daar met jullie?
2: Hallo, hallo,
0: hallo!
2: Ja, we zijn in Disney Adventure World.
0: Oeh.
2: Net in de World of Frozen geweest. En nu ja, eigenlijk een beetje in de Marvel Universe. Dus het is wonderlijk, het is magisch. Het is fantastisch.
0: Maar zalig. Zeg, het is nog niet tijd om avond te eten. Maar wel al eens om na te denken over wat je wilt eten. Wat mag dat worden voor jullie vanavond?
3: Maar voor mij is eigenlijk alles goed, zolang het maar in de vorm van Mickey Mouse is. Dat is eigenlijk mijn enige vereiste. Dus alles in de vorm van Mickey Mouse is goed. Mickey Mouse lasagne, Mickey Mouse pizza, Mickey Mouse, wat hebben ze nog allemaal?
2: Ze hebben echt heel veel Mickey Mouse dingen.
3: Chicken nuggets met Mickey Mouse, allee.
0: Amai, ik hoor het daar, keuze genoeg dus. Zeg, zijn jullie nog speciale figuren tegengekomen onderweg?
3: Ja, Maarten is een speciaal figuur dat we tegenkomen. Maar ja, het loopt hier vol met speciale figuren. Hè. Ook heel verklede kindjes die super schattig zijn. En we zijn net ook nog een superheld tegen het lijf gelopen.
0: Okay.
2: Ja, ja, ja, ja, dat was heel cool. Dat was... wacht.
3: Niet ja. Iron Man, maar zo...
0: Oei, oké. Okay.
2: Nee, van de...
3: Zachter dan Iron Man.
2: Ja, zo van, die, van de spinnen, hè. Allee.
0: Ja, ja, we geraken er precies niet uit, hè.
2: Nee, ik zou 1000 keer kunnen zeggen, het is de hele middag al dat we problemen hebben ermee.
3: Anders dat iemand kan helpen in ruil voor een weekendje Disneyland anders.
0: Oh, dus, wat denken jullie ervan? Help Maarten en Dorothee even. Met wie stonden zij net oog in oog? Is dat A, Spider-Man, of B, Captain America? Wie van de twee? Dat is het enige wat ik moet weten. Stuur je antwoord nu in de Q-app. En wie weet ga jij binnenkort ook op weekend naar Disneyland Parijs. Nu Mabel. Zo.

0: Max en Andy Grammer. And the thing I love is al die Disney-magie vandaag.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Maarten en Do, die zijn daar op dit moment al. En ja, daarnet waren ze even kwijt welke Disney-figuur ze ontmoet hadden. Ze konden niet meer op de naam komen, maar. Vincent uit Koekelaren denkt dat hij kan helpen. Goedemiddag, Vincent.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Zeg, ben jij een Disney-fan?
2: Ik ben een grote Disney-fan, ja. Samen met de kindjes natuurlijk zijn we daar een beetje automatisch mee en meegesleurd. Maar ja, we zijn daar wel grote fan van, inderdaad.
0: Alright, zalig. Mijn belangrijkste vraag voor jou vandaag. Welke figuur hebben Maarten en Dorothee volgens jou daarnet ontmoet?
2: Nou, je hebt een gezin, Ziekje. Zeg het een keer.
3: Het antwoord is Spider-Man.
0: Maarten en Dorothee?
4: Dat was het inderdaad, verdorie toch? Ja, het is
0: ja!
2: Joepie!
0: Zalig! Oh, proficiat, yes. Vincent! Je gaat dankzij Maarten en Dorothee naar Disneyland. Zeg, ik hoor daar nog iemand op de achtergrond.
2: Ja, dat is mijn zoontje van 6 jaar oud. Die is ik wat hij is. Zeg je hallo?
3: Hallo.
0: Hallo, zeg, hoe blij ben jij?
2: Hoe blij ben je?
3: Super blij!
0: Zalig, ik kan me voorstellen dat jouw weekend al niet meer stuk kan, Vincent. Zeg, nee, geniet
2: inderdaad.
0: Er keihard van, hè?
2: Oké, super, dank u wel. Merci.
0: Bye bye, hè? Voilà. Even dat acuut geheugenverlies opgelost hier net. Zeg Maarten en Dorothee, yes. Wat is de volgende attractie dat jullie gaan doen?
5: We gaan nu nog een beetje wandelen in Disney Adventure World. En ik hoop dat Maarten mij niet meesleurt in iets dat overkomt.
4: From Jamaica to the world, we hebben er zin in. We gaan ons amuseren.
0: Zalig, heel veel plezier daar nog, hè, jongens.
4: Salut.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Mannekes, vader, Bombie is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
7: 1 over 5, hier is Serafien met het nieuws.
8: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort de burgemeester.
9: Er was 1 inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
8: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en een zoontje van 7 raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon. Dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus.
10: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
8: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet duidelijk. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. En de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpe, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit en hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2x7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond krijgen we zonnige perioden, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden.
7: En op de snelwegen alles rustig, want files van 5 minuten of meer, die zijn er niet.
11: Music. Dorien Matthijs.
7: David Guetta en J-Lo komen zometeen to the rescue. Maar eerst zingt Ed Sheeran over zijn allerliefste, of ook wel zijn Azizam.

Guetta en Jennifer Lopez met een Save Me Tonight. Volgende maand wordt ze trouwens 57, ons J-Lo. Maar die blijft er zo goed uitzien. Wat is die vrouw haar geheim toch? Swat, hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is zaterdag 13 juni. En voor vele studenten is dat een blokweekend. Flora uit Kortrijk die zit achter haar wiskundeboeken en is formules aan het leren. Oh, dat roept echt ineens gekke gevoelens bij mij op. Zeg maar, Flore, hele goeie moed daar. En Xander uit Lierde die heeft maandag examen Latijn. En hij stuurt ook iets heel goed. Morituri te salutant, of ook wel zij die gaan sterven, groeten u. Nog één hoofdstuk te gaan en dan ben ik er vanaf. Dat zegt hij er ook wel nog bij. Ah, voilà. Maar, lieve Xander, neem nadien even pauze. Trouwens, aan alle blokkers die aan het luisteren zijn, heel veel toi toi toi.

Thomas Gray en zijn Rumors Vacuum. Sarah uit Genk die is nog snel voor de winkels dichtgaan een cadeautje gaan kopen voor haar papa. En ze stuurt er een foto bij van sokken met hondjes erop. Ja, bij deze kleine reminder. Morgen is het op heel veel plaatsen in Vlaanderen Vaderdag. Niet vergeten om de papa's dan extra in de watten te leggen. Zeg, wat geef jij zoal als cadeau of wat heb jij voorzien? Drop dat even in de Q-app, want ik ben daar heel benieuwd naar. En als je nog niks hebt, wat als je nu eens ticket koopt voor het tofste feestje van het jaar?

0: 3 en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Maxime en Babette. Hoe dan ook is het morgen Vaderdag. Dus ik vroeg wat er zoal werd gegeven aan de papa's en de vakens. Sharon uit Schilde die heeft een heel origineel cadeau. Zij stuurt krasseloodjes. Oh, dat vind ik tof. Lara uit Nienhoven die gaat een ontbijtbuffet in elkaar flansen. En Fedra uit Aalst, ja, die heeft nog totaal geen idee. Ze vraagt wat ik ga doen. Wel, Fedra, ik denk dat mijn papa aan het luisteren is momenteel, want hij is op de baan. Dus ik kan dat nog niet zeggen. Maar ik kan wel al een van zijn all-time favorites draaien. Als eerste cadeautje toch? Dit zijn Timbaland en Carrie Hilson met The Way

0: Mijn papa stuurt net een berichtje. Heb jij even chance dat je het niet verklapt hebt, mijn vaderdagscadeau? Want ik ben inderdaad aan het luisteren. Oké, dan heb ik dat goed ingeschat. Enfin, ondertussen net 5:30. Dus we gaan eens kijken naar de snelwegen. Ah, maar we gaan een rustige zaterdagavond in. Ik zie het al, want op dit moment nergens files gemeld van 5 minuten of meer. Let's go.
1: Dorien Matthijs.
0: Drive safe allemaal.

0: I Told You So van Martin Garrix en zangeres Jax, die daar de pannen van de tak zingt. Belangrijke vraag die ik even in de groep gooi. Heb jij een collega op jouw werkvloer die stiekem een klok van een stem heeft? Of heb jij zo per ongeluk je baas al eens horen zingen en klonk dat echt niet mis? Of ben jij zelf gewoon een geboren zanger en entertainer? Wel, dan moet je zeker blijven luisteren. We zullen al eens opwarmen. Zometeen Rasputin na Risk It All van Bruno Mars.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budget vakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
8: Oh nee?
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Medi-market.
13: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
15: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Vanavond bij VTM heb je een date met Julia Roberts en George Clooney in Ticket to Paradise. En VTM 2 speelt met Luke Littler de tweede ronde van de World Cup of Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: geworden. Majestic, Embody M met Rara Rasputin. Zijn die stembanden opgewarmd voor...
1: De foutste stem... op de werkvloer.
0: Daar zijn we naar op zoek bij Q. Je kan jezelf, je collega, zelfs je baas nog steeds inschrijven hiervoor. De vacature staat wagenwijd open in de Q-app. Want binnenkort, nadat alle audities zijn beluisterd, selecteren we één luisteraar die op de Q-Foute Party de sterren van de hemel mag zingen. En dat tijdens het Foute Anthem. Die persoon mag ook een hele supportersclub meenemen. Maar liefst 50 lieve collega's mogen mee. Dus waar wacht je nog op? Zeggen, en nu we toch over zangtalenten van eigen bodem hebben. Ons Camille komt ons vergezellen. Jepla, met een riffje erbij.

Take It Easy. Dat is exact wat wij over 2 weken gaan doen. Relax. Ja, hij meent het te horen, die Mika. Maar wij bij Q, wij ook, want wij gaan de hele inboedel verhuizen naar Oostende. Ja, ja, na de Q-Fat Party is het tijd voor zon, zee, strand, cocktails, concerten, noem maar op. En natuurlijk ook heel veel zomerse schijven. Shepard, die je zometeen hoort, die durft er zelfs over te zeggen. We're coming home, naar ons kleine paradijs. Maar eerst is er nog Shakira, die ons uitnodigt in haar zoo.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Het is 6 uur geworden. Het nieuws krijg je van Serafine.
8: Goedenavond. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort de burgemeester.
9: Er was 1 inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
8: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
10: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, men is durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
8: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal toch al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
11: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Dat is natuurlijk voor iedereen, hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, maar ja, ik ben blij met de performance van vandaag.
8: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de rode duivels liever scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allé Allé te horen zijn van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de rode duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het bijvoorbeeld André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijgen we zonnige perioden, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden.
12: Hoe cool is die WK-tune? En ja, op onze snelwegen blijft het ook rustig, want je verliest nergens onderweg 5 minuten of meer.
13: Music. Dorien Matthijs.
12: De zomer in een schijf, daar zorgen Another en 54 Ultra voor met Talk to You. Maar eerst breekt Shawn Mendes uit zijn kot.

de 54 Ultra met Talk To You. Wat een dagje is het al geweest, zeg. Laura, Jenne en Vincent, die moeten waarschijnlijk ook nog even bekomen. Want zij zijn vandaag de gelukkige winnaars geworden van de 3 laatste weekends naar Disneyland Parijs. En we zijn stilaan ook onze valiezen aan het maken hier bij Q. Richting het zeetje, want de zomer komt eraan. This is the life, dat zegt Amy McDonald ervan. Goedenavond.

0: Jack Style en John met Turn the Lights Off. Vanavond om 9 uur wordt er weer gestreden op het voetbalveld. Want dan spelen Zwitserland en Qatar tegen elkaar. En dat doen ze in Dallas. Oh, dat klinkt cool, hè? Dallas. En op maandag 15 juni, nog 2 nachtjes slapen dus. Ja, dan is het zover voor onze Rode Duivels. België speelt dan ook om 9 uur 's avonds tegen Egypte. En dat doen ze in Seattle. Er is heel veel vertrouwen in onze Duivels, zoveel is duidelijk. Maar wat als wij nu een pronostiekje doen? Een pronostiekje hoeveel goals we gaan scoren tegen Egypte. Wat gaat de eindstand volgens jou worden? Dat wil ik heel graag weten. Dus laat het mij nu even weten in de Q-app.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go yellow!
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op Xina.be.

Je hoorde Sienna Spyro en haar wondermooie Material Lover. Wat is nu de pronostiek voor onze Rode Duivels maandag tegen Egypte? Dat vroeg ik hier net. David uit Aalst, die gokt 2-0. Steven uit Zijenkerke, die zegt 3-0 voor de Belgen. En bij Dominique uit Gent is het zelfs 4-1 voor ons, dat gokt hij. Ik ben precies in een FC de Kampioenen-generiek beland. Hoe gaat dat? 1-0, 2-0, 3-0, 0-4, ja. Dat gevoel krijg ik ervan. Nu moet ik ook eerlijk zeggen, ik kijk niet alleen naar de voetbal voor het bloedstollende spel zelf. Nee, stiekem toch ook een beetje om die afgetrainde lichamen van al die voetballers eens te zien. Ja, ik vind dat echt impressionant, hoor. Sorry, hallo, maar bijvoorbeeld die benen, die kuiten, die sixpacks, ja, die heb ik per ongeluk ook wel allemaal gespot. Enfin, Topic en Nico Santos, die begrijpen mij, want ze maken er hier bij Q even een zwoele bedoeling van, want hier zijn ze met hun body.

melding voor altijd. Wees gerust. Time flies, want het is 6:30 intussen. Dus we gaan terug naar de snelwegen. Daar staan momenteel twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E411. Daar verlies je 10 minuten tussen Leonardkruispunt en Hoeilaert. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de Bindering 6 minuten erbij tussen Zellik en Jette. Maar sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment normaal gezien minder dan 5 minuten.

En ik denk dat er vanavond ook wel wat celebrities en artiesten een beetje tipsy gaan worden. Want een van de grootste popsterren van het moment viert volgens verschillende bronnen vandaag haar trouwfeest. En op dat feest ga je heel waarschijnlijk artiesten als deze tegenkomen. Ed Sheeran. Die is daar van de partij. Net als deze artiesten. Dat is Selena Gomez. Een van haar besties, zoals ze zelf ook wel noemt. Maar eentje gaat het helaas niet halen. Dat is wel waar. Hij kent haar al heel lang. Ja, onze Mr. Harry Styles. Want die is as we speak aan het optreden in Londen. Dus helaas, Harry is er niet bij. Die stuurt zijn kat. Maar ja, je zou natuurlijk ook voor

0: Minder als je vandaag weer in een vol Wembley stadium moet gaan optreden. Zeggen wie die bruid in kwestie nu is? Dat hoor je straks, want ze is de nieuwe Cute Topschijf.
1: Licht het op, laat het op, werk het op schoon.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
5: NowJobs. Q Music.

0: van Lana Del Rey. En zij kan er ook wel eens bij zijn. Lana Del Rey is een van de genodigden op die mysterieuze bruiloft van Taylor Swift. Die zou volgens vele Swifties vandaag doorgaan op deze zaterdag 13 juni. Dus ons Taylor is vandaag na vandaag een getrouwde vrouw. Vorige week werd er al vuurwerk boven haar woning gespot. Waarschijnlijk haar vrijgezellenfeest. Ja, en ik zeg al een paar keer waarschijnlijk, want dat is dus allemaal niet zeker. Die hele bruiloft is nogal mysterieus. Ja, ze laat niet in haar kaarten kijken, ons Taylor Swift. Het enige wat wel zeker is, ze is deze week de nieuwe Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
2: I knew it.

niet alleen. De zon is aan het blinken aan de hemel. Als je binnen een paar minuten in de regio Brasschaat naar omhoog kijkt, dan kan je daar misschien QDJ's Ulrike, Jana en Jolien zien shinen. En dat in de Q-luchtballon. Ook tussen de line-up bij Q vanavond staan heel wat fantastische namen te shinen. Reggie is er weer met de Dance Dirty en ook Victor is van de partij. Maar eerst trekken Dimitri Wouters en DJ Voltage dat feestje hier op gang. Vanaf 7 uur staat dat allemaal te gebeuren. Pink, die vindt dat fucking perfect. Haar woorden. Maar eerst Aaron Blomhardt nog. Hele goede avond.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
2: 7 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
4: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, ben eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
3: In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn, zegt Iran. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 18 graden.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 8 uur Dimitri.

0: met Ingeborg, Natalia, K3 en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
0: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Q. Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS wordt wel degelijk morgen ondertekend, dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder had Iran dat tegengesproken. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
3: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open, dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
2: In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegask Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 9 uur vol.

0: is het Weekend van Q. Met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De VS en Iran staan dicht bij een vredesakkoord. Volgens de VS zal dat morgen ondertekend worden. Volgens Iran over enkele dagen. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
2: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
1: De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in Gerardsbergen is een man van 70. Hij komt uit Gerardsbergen, dat meldt het parket. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is, het parket onderzoekt dat. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: Met Reggie.
4: Gegroet, mijn waarde landgenoten. Dit is de lijst van jouw zaterdagavond. Een fantastische zaterdagavond wordt het. Want in de Dance 30 hoor je alleen maar de beste dance tracks van dit moment. Recht uit de Spotify-playlist. Recht van de dansvloer en vers uit de club. Voor ik hem de ether in vlam, eerst even kijken waar we geëindigd waren vorige week. Toen klonk de top 3 zo.
3: Nummer 3.
4: Brons voor Bibi Rexha en Fitness met New Religion. Zilver voor The Bowsa en Magnetic.
3: Nummer 1.
4: En alweer landen Another in pole position.

outfit, you name it. Maar daarvoor moet er ook wat opgeruimd worden natuurlijk. En het zijn niet de minste die klappen vangen. Jong talent Thomas Gray, die mag zijn biezen pakken. Bye bye Martin Garrix en de zelfgezongen Katharina. En ook de David Guetta remix van Ray's Where Is My Husband is ribbedeby. Maar geen tijd voor medelijden. Onze lijst is pikkelhard. Wij vliegen erin. Op 30 blijft deze week staan Topic en Becky G. Met Sorry Papi.

stevig geparkeerd op 25 tussen zijn residence in Ushuaia op Ibiza door, maakt hij deze zomer ook twee keer een pitstop op Tomorrowland. Zondag 19 juli en zaterdag 25 juli. De eerste keer die boom van een vent in boom. Het wordt legendary. De tweede nieuwe nu. BB Rexha maakte een liedje over sad girls. Die zou het telkens als allerlaatste blijven plakken op een feestje. David Guetta die gooit er een paar beatjes over en de rest is history. Sad Girls komt binnen op 24.

Op 23 Haven en Caitlin Aragon met I Run, straks een re-entry. Een track die buiten gebonjourd werd uit de lijst, maar toch weer even een manier teruggevonden heeft om de lijst binnen te sluipen. Eerst één plaatsje hoger, Alok en Khalid op deze Dive Into Me. 22.

0: 20.
1: De Chainsmokers en Oaks Echo. Adam Port, Be The One.
0: 27.
1: Hugel, Moving To The Sun. John Summit and Shades of Blue.
0: 25.
1: Kelvin Harris and Kasabian, Release The Pressure. BB Rexha and David Guetta, Sad Girls. Haven met Caitlin Aragon, I Run. Alok en Khalid, Dive Into Me.
0: 21.
1: Afrojack, Matt Sia en David Guetta, Awake Tonight.
0: 20.
1: En op 20, Hugel komt opnieuw binnen met Jamaican Bam Bam.

0: Ricardo en Renier Zonneveld met Loco Loco op 19.
1: Dance 30.
0: Dit jaar worden we met Milk 30 jaar. Jawel, dus we zijn op Instagram begonnen met een hele reeks throwbacks. En ook op de socials van Q duiken we met Milk Inc. Memories in het archief van mijn eerste muzikale baby. En als je nog eens goed wilt lachen met mijn vestimentaire keuzes of mijn bijzondere koeps, het is een aanrader deze week op 18. Onze nieuwe Madison.

0: Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het meisje van 4 en haar vader, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403, zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in Geraardsbergen is wel nog in levensgevaar. Het gaat om een man van 70. Hij komt uit Geraardsbergen, dat meldt het parket. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is. Het parket onderzoekt dat. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
2: De uitdaging ligt erin telkens als er iemand anders binnenkomt om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
1: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. In Albanië hebben betogers het luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ze haalden de hekken rond het terrein neer. Er wordt al weken geprotesteerd tegen de bouw van het resort. Het project heeft banden met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Het komt in een natuurgebied waar onder meer flamingo's leven. En de betogers eisen ook een betere compensatie voor bewoners die grond moeten afgeven. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nochtans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: Met Reggie.
4: Dat ben ik zelf. Misschien luister je nu al in een taxi onderweg naar het feest van je leven. Dan heb ik goed nieuws, want de voorpret gaat alleen maar groter worden. Je luistert naar de Dance 30. 30 tracks die momenteel de clubs, de festivals en alle playlisten domineren. De perfecte soundtrack om jouw avond meteen een versnelling hoger te schakelen. Ready, set, go. Dit is Freaky One op 15.
3: De grootste dancebeats, de vetste clubtracks. Dance 30. Number 15.
5: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time I kick it, you need.

ja, ze pakken deze week 3 plaatsen winst. Maar er is 1 duo dat nog beter doet. Kygo en countryzangeres Carter Faith zijn de sterkste stijgers van deze week en gaan 5 plaatsen omhoog. Dit is That's When You Know. Mama.

Anima met Lisa, Bad Angel. Kygo en Carter Faith, That's

van de klas vinden we dus op 10 Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us. Zometeen trekken we richting Amerika met Jennifer Lopez en David Guetta. Maar eerst maken we nog een kleine tussenstop in Japan. Frankie Rizzardo brengt een ode aan zijn favoriete wijk van Tokio en staat deze week op 9 met Shinjuku.

Adam met Save Me Tonight op 8. Catharina van Martin Garrix mag dan wel footsie zijn uit de lijst. Martin Garrix zelf heeft nog een paar Arsenaal kleppers klaarstaan. Je hoort hem zo meteen met Ed Sheeran. Eerst deze fantastische schijf. Turn the Lights Off op 7.

0: Belgium Beats.
1: Bibi Rexha en Faithless met New Religion op 4. Allemaal goed en wel, die Amerikanen en die Britten. In ons Belgenland hebben ook topkwaliteit. Daarom heb ik de Belgium Beats in het leven geroepen. En vanavond, the one and only, let's go! Iconen, dat moet ik je niet vertellen. Ze stonden 2 weken geleden nog op de Q-party in Hasselt. En gisteren lanceerden ze een nieuwe single. De nieuwe Belgium Beats van Let's Go op Let's Go. Zo je wilt, dit is Rise.
2: Belgium Beats.

Er staan hier nog 3 tracks te blinken op mijn scherm. Het is een hele mooie top 3. Te beginnen met een nieuwkomer op het podium. Prospa en Clooney stijgen 1 plaatsje en komen voor het eerst op 3 terecht. Dit is Free Your Mind.

0: Verbouwza blijft staan op 2, zometeen de nummer 1. Na dit overzicht...
1: Dance 30, overzicht nummer 10.
0: Lost Frequencies en Nathan Nicholson. So much beauty around us. So much beauty. Frankie Rizzardo, Shinjuku.
1: Acht.
0: Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Don't know.

0: Tygo, Khalid & Griffin, Save My Love.
1: Nummer 4.
0: BB Rexha met Faithless, New Religion.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het meisje van 4 en haar vader die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen, met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
2: De uitdaging ligt erin, telkens als er iemand anders binnenkomt, om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
1: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de achtste finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nogthans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

Lieve vrienden, een heel goede avond en welkom allemaal. We starten meteen met een Duitse DJ die mee op de kaart werd gezet door David Guetta. In 2024 trok hij de aandacht van Guetta tijdens een optreden in Ibiza. Nadien ging zijn track Let's Go viral op social media. Intussen heeft hij niet stilgezeten, want er is gloednieuw materiaal. Dit is Jaden Boysen met zijn nieuwste track

hoorde Goodbye van Fader in de Pablo Nuevo en Zani remix. Die track was in 2015 de debuutsingle van de Franse DJ en producer. En ook bij ons was het een grote hit. Deze stond 20 weken in de Q Top 40 en geraakte zelfs tot op de tweede plek. Tijd nu voor iets helemaal nieuws. Dit is Loop van A-Lock.

0: Victor.
1: Je hoort de Heartstrings, mijn eigen single samen met Robert Falcon. De vocals zijn trouwens van de Zweedse zangers Oaks. Afsluiten doe ik met een plaat waarin je Perfect Exceeder van Mason en Prince's Superstar zult herkennen. Luister zelf maar. Dit is Push It. Heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Weekend van Q met zometeen Harry PFR. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77 gelijk. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende is er een einde gekomen aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was in de eerste helft op voorsprong gekomen, maar Qatar maakte in de toegevoegde tijd gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En morgenavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
2: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
1: Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.